0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luister de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
11: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
8: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
9: What did you mean about going to Lazarus?
10: I said what I said.
8: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
11: Lord, why did you come?
12: Take away the storm. What is he doing?
8: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag. Wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop.

gon' know. I'ma make sure they gon' know. What you gon' know?

teach me to love. Love, teach me to love.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaai mee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
5: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltofreizen.nl.
0: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je De Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is dé training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie host Johan Toet. En vandaag gaan we het hebben over wonderen verheerlijke God. Laten we eerst even bidden met elkaar. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor dit woord. Dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel, Vader, dat u ons laat zien waar het allemaal om gaat in het Koninkrijk van God. Hoe we geroepen zijn om vrucht te dragen. En vruchten die blijven. Vruchten die u verheerlijken, Vader. En dank u wel dat u daar ons ook voor bekwaam hebt gemaakt en hebt toegerust. Vader, dat dit woord wat ik vandaag deel simpel mag zijn. Makkelijk te begrijpen mag zijn. Kort en bondig mag zijn, Heren. En dat mensen er wat mee kunnen. In dat fundament wat we aan het leggen zijn door deze studies heen. Zodat ze hiermee kunnen gaan wandelen. U bent de goede God en geef je alle eer in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Alright. So, we gaan het dus hebben over hoe God verheerlijkt wordt door wonderen en tekenen in ons leven. Kijk, het Koninkrijk van God is een koninkrijk van wonderen en tekenen. En het is een bovennatuurlijk koninkrijk, een hemels koninkrijk. Een koninkrijk dat wij moeten prediken. En Matteüs 24 vers 14, ik heb het net even opgezocht. In Matteüs 24 vers 14 staat: en dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Jezus zegt dat we het evangelie van het koninkrijk dienen te prediken in heel de wereld tot een getuigenis voor alle volken. Nou, het evangelie van het koninkrijk is het evangelie van wonderen en tekenen. Want het koninkrijk van God bestaat uit wonderen en tekenen. Het koninkrijk van God is een bovennatuurlijk geestelijk koninkrijk. Nou, wonderen en tekenen die getuigen dat het evangelie van het koninkrijk gepredikt wordt. Als ik heel even mag kijken in Marcus 16. Ik ga een beetje door de Bijbel. En natuurlijk is dat niet fijn als je dat zo terug hoort op de podcast. Dat gekraak van die bladzijden. Maar ja, de Bijbel op papier vind ik zelf veel fijner dan de Bijbel digitaal, zeg maar. Alhoewel dat in dit geval misschien iets makkelijker had geweest. Maar in Marcus 16, daar zegt Jezus iets interessants. Hij zegt dat hen die geloof zullen hebben, die zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen ze spreken. Slangen zullen zij oppakken. En als zij iets dodelijks zullen drinken, dan zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Wat een belofte, hè? Zullen is voor mij een belofte van het Koninkrijk van God. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Dus er zijn heel veel mensen die gewoon het evangelie verkondigen. Zeg maar. En terwijl zij dat doen, bevestigt God dat woord wat gesproken is met wonderen en tekenen. Waarom? Omdat mensen dan begrijpen dat het woord dat gedeeld is de waarheid is. Dat de God die verkondigd is een levende God is. En dat de waarheid die ze verkondigd hebben aangaande het evangelie een woord is wat hun vrij kan maken. Wat niet zomaar een of ander fairy tale is, dat iets verzonnen is of wat dan ook. Nee, het bevestigt gewoon. Nee, de God die hier verkondigd wordt is een levende God. Dat is wat er gebeurt als er wonderen en tekenen zijn. Die wonderen en tekenen die getuigen dat het koninkrijk van God gepredikt is. Dat er een God gepredikt is die dezelfde is gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Weet je, het ware evangelie, dat is voor mij de sound doctrine. Dat is Christus en die gekruisigd en weer opgestaan. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En we worden behouden door geloof uit genade. En niet door eigen werken of wat dan ook. Of door het houden van de wet. Dat evangelie, het ware evangelie waaraan we geen concessies mogen doen, is een evangelie van wonderen en tekenen. Het evangelie Wat wij prediken is een evangelie waarin God zich openbaart als een levende God. Hij leeft, lieve mensen. Hij is niet dood. Christus is opgestaan. De Christus moest lijden, moest neerdalen. Hij moest neerdalen in het graf. Hij is gekruisigd, heeft zichzelf gegeven, is neergedaald in de dood. Hij is neergedaald in de graf. En op de derde dag is hij opgestaan. Is hij opgewekt uit de dood door de opstandingskracht van de Heilige Geest. Christus sterft niet meer, hij leeft. God, onze hemelse Vader, leeft. De Heilige Geest leeft. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Hij leeft. Ik ben de onveranderlijke veranderaar. De Heere verandert niet. Hij leeft. Halleluja. Ik word er enthousiast van. Maar God openbaart zich door wonderen en tekenen als de levende God. Want anders, als er geen wonderen en tekenen gedragen worden, niets gebeurt. En wonderen en tekenen, begrijp me niet verkeerd, lieve mensen. Dat wil ik wel benadrukken. Zijn niet altijd alleen maar genezingen of demonen die uitgedreven worden of wat dan ook. Wonderen en tekenen zijn mensen die aangeraakt worden door het woord. Mensen die tot geloof komen omdat ze de waarheid horen. Mensen die geroerd worden in hun geest. Mensen wie hersteld worden van trauma's of pijn of verdriet of wat dan ook. Mensen die een warme deken van ongekende liefde over zich heen voelen komen. En een vrijheid ervaren die ze nog nooit eerder ervaren hebben. Mensen die tot geloof komen. Mensen die gedoopt worden. Mensen die gedoopt worden in de Heilige Geest. Dat zijn allemaal wonderen en tekenen, lieve mensen. Dat zijn allemaal wonderen en tekenen. Dat is allemaal het bewijs dat het evangelie is verkondigd. Weet je, het evangelie waarin God zich openbaart als een levende God. Weet je, is het evangelie wat wij moeten prediken. Dat is het evangelie van het Koninkrijk van God. Kijk, God zoekt om zo gekend te worden als de enige waarachtige God, dat er naast hem geen enkele andere God is, dat hij de enige God is. En dat hij in staat is om dat te tonen in macht en in kracht. Wat er gebeurt als God het woord wat wij prediken, als wij het evangelie prediken, als wij het evangelie delen met mensen, wat maakt, zeg maar, dat mensen hem zullen gaan verheerlijken, is als er wonderen zullen gebeuren in zijn naam. Dan zullen ze hem ook erkennen als God. Jezus zegt meerdere keren, hij zegt, dit gebeurt opdat zij zullen geloven. Of dit gebeurt opdat u zult geloven. Weet je, dus het bewijs dat hij is wie hij zegt dat hij is. Het bewijs dat God is wie zegt dat hij is. Wie hij zegt dat hij is. Ja, dus God wil daarom dat wij op deze manier veel vrucht dragen voor het koninkrijk. Omdat als wij veel vruchten dragen, dan wordt hij in ons leven verheerlijkt. Op het moment dat jij en ik vruchten dragen voor het koninkrijk van God, wordt God verheerlijkt. Wat ik ook een mooie vind in Johannes 15, ik zoek hem even op. Dat krijg ik nu even zo. Nou ja, nu even zo klinkt ook weer zo raar. Maar de Heilige Geest geeft me de indruk dat ik daar even naartoe moet. Dus daar gaan we dan ook even naartoe in Johannes 15. Johannes 15 is een geweldig hoofdstuk. Het gaat natuurlijk over dat hij de ware wijnstok is. En dat wij de ranken zijn. En dat wij zonder hem helemaal niets kunnen. En ga zo maar door. Maar wat ik zo mooi vind, is dat hij zegt in vers 16, hij zegt niet, u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht zou dragen en dat u vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij dat u geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Oh, zo'n mooie tekst. Hij zegt dat hij ons heeft uitverkoren en dat hij ons ertoe bestemd heeft dat we zouden heen gaan en dat we vruchten zouden dragen. En niet alleen dat we vruchten zouden dragen, maar dat onze vrucht ook zou blijven. Daartoe zijn wij bestemd. Jezus zegt in Johannes 15 vers 8, zegt hij, hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Hij zegt ook in vers 4... blijf in mij en ik in u, Johannes 15 vers 4, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, vers 5, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vruchten draagt en mijn discipelen bent. Hoe wordt God verheerlijkt? Wanneer we veel vruchten dragen en zijn discipelen zijn. Hoe dragen we veel vruchten? Onder andere door het evangelie van het Koninkrijk van God te prediken. Een evangelie van liefde en genade. Een evangelie van vrede met God en verzoening met God. En wanneer wij dat evangelie prediken en God dat bevestigt met wonderen en tekenen, dan wordt God verheerlijkt. Want het staat er in Johannes 15 vers 8. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt. Waarin wordt hij verheerlijkt? Dat u veel vrucht draagt. Daarin wordt hij verheerlijkt. En vruchten dragen is dat mensen tot geloof komen. Is dat mensen geraakt worden. Dat mensen bemoedigd worden. Dat mensen geliefd worden. Dat je een licht bent in de wereld. En het zout bent van de aarde. Dat je impact maakt. En ja, ook wonderen en tekenen door genezingen, demonen uitdrijven, opwekken van de doden en al die dingen meer. Maar het is het hele complete pakket. Dat je vruchten draagt, zodat je jezelf vermenigvuldigt hier op aarde. Dat je vrucht draagt, zodat het evangelie door jou heen zichtbaar wordt. En door jou heen gepredikt wordt. Dat ervan getuigd wordt door jou heen. Ja, dus dat je veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. God wordt ook verheerlijkt als je een discipel bent van koning Jezus. Dus wonderen en tekenen verheerlijken God. Maar weet je, discipelen zijn van koning Jezus, verheerlijkt God ook. En wat is een discipel? Een discipel is een leerling van iemand. Christus is onze meester en wij zijn zijn leerling. Nou, de Bijbel zegt dat het genoeg moet zijn voor de discipel om hetzelfde te worden of gelijk te worden aan zijn meester. Het is ongekend, maar als Jezus onze meester is en wij zijn zijn discipelen, kunnen wij worden zoals hij is in deze wereld. Kunnen we wandelen zoals hij is in deze wereld. Kijk, natuurlijk gebruiken we de tekst ook, 1 Johannes 4, vers 17. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Om aan te duiden dat we dezelfde natuur hebben, dezelfde geest hebben. 2 Korinthe 5, vers 17 zegt, als iemand in Christus Jezus is, is hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Wij hebben nu de natuur van God gekregen, dus ja, daar gaat de tekst over. Maar tegelijkertijd ook zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Nou, hoe was Jezus in deze wereld? Hoe was hij in deze wereld? Zijn wij ook zo in deze wereld? Want hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u mijn discipelen bent. Dus als wij zijn discipelen zijn en wij wandelen zoals hem en we handelen zoals hem en we praten zoals hem en we denken zoals hem en we reageren zoals hem en we doen de dingen die hij deed, de werken die ik doe, zult u ook doen en groter dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. Als wij die dingen allemaal zullen doen, als wij die allemaal zullen doen en wij zijn discipelen zijn, dan zal zijn Vader verheerlijkt worden. Jezus zegt dat hij alles zal doen wat wij zullen vragen in zijn naam, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als wij iets vragen overeenkomstig zijn wil, als wij iets vragen waardoor wij vrucht kunnen dragen, waardoor wij tot zegen kunnen zijn en verschil kunnen maken, dan zal de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. En de Zoon is in ons, dus wordt de Vader in ons verheerlijkt. Want Galaten 2 vers 20 zegt, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Zie je dus, Jezus vertelt ons dat we grote werken zullen doen, dat we grotere werken zullen doen dan die hij deed. En hij vertelt ons dat de Vader verheerlijkt wordt wanneer we die werken doen. Hij vertelt ons dat niet alleen de Vader verheerlijkt wordt als we wandelen in wonderen en tekenen veel vrucht dragen, maar ook als we zijn discipelen zijn. En discipelen die doen de werken die Jezus deed. Discipelen doen wat Jezus deed. Discipelen zijn kleine Jezusjes, of hoe je dat ook moet zeggen, kleine Christusjes hier op aarde. Kijk, Christus leeft in mij en niet meer ik leef. En Christus leeft in mij, werkt door mij, spreekt door mij, handelt door mij, wandelt door mij, draagt vruchten door mij. Hij is degene die de vruchten produceert. Ik ben één plant met hem gemaakt, niet ik produceer die vruchten. Hij produceert die vruchten in mijn leven. Ik draag ze door aangesloten te blijven, door geënt te blijven en gevonden te worden in Christus, met wie ik één plant gemaakt ben. Door geënt te blijven in de ware wijnstok, waarvan hij. Christus de wijnstok is en wij de ranken. He, dus als wij dat doen, als wij op die manier gaan wandelen en wij vruchten gaan dragen en zijn discipelen zijn, zal God verheerlijkt worden, man. Dat is toch waar het allemaal om gaat, dat hij verheerlijkt wordt, dat God groot gemaakt wordt in ons leven. En wonderen en tekenen zijn daar een onderdeel van. Wonderen en tekenen zijn een onderdeel van de vruchten die we dragen. En God zal verheerlijkt worden. Mensen zullen zeggen, hé, dat is werkelijk God. Ik bedoel, als ik gewoon even naar mezelf kijk. Weet je, ik heb zo ongelooflijk veel genezingen gezien. Ik heb zoveel wonderen en tekenen gezien. Ik heb zoveel machtige mooie dingen meegemaakt. En iedere keer als ik dat deed, zeiden mensen, halleluja, prijs God. Iedere keer. Niet één keer uitgesloten. Als ik voor een ongelovige bid en een ongelovige wordt aangeraakt of wat dan ook, zegt hij, oh, wauw, zeg hij, God is groot, man. Of God is goed, of wat, dit is echt, man, God is echt. Ze zeggen niet, Johan, jij bent geweldig, jij bent fantastisch. Oh, wauw, Johan, hey, wauw, wat geweldig van jou, Johan. Dat zeggen ze niet, dat hebben ze nog nooit gezegd. Dat hoeven ze ook niet te zeggen. Maar dat roepen ze ook niet. Van nature geven ze God de eer. Want dit kan geen werk van mensen zijn. Weet je, wat ik ook zo mooi vind in Johannes, als Jezus een ontmoeting hebt met Nicodemus, in Johannes 3, daar staat, kijk wat Nicodemus zegt. Nicodemus, die is een farizeeër of een wetsgeleerde of... En die hebt al die dingen gehoord. Gaat naar Jezus toe 's nachts. En dan zegt hij tegen hem in vers 2, Johannes 3, vers 2. Ik heb het er even bij gepakt. Deze, sprekende van Nicodemus, kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Ik bedoel, hoe powerful is dat? Niemand kan deze wonderen en tekenen doen als God niet met hem is. Jij kunt die wonderen en tekenen niet doen als God niet met jou is. En God is met jou. Weet je, en op het moment dat jij die wonderen en tekenen doet, gaat mensen automatisch God verheerlijk en groot maken. En iedereen die in zichzelf roemt, elke charlatan, oplichter of wat die zichzelf ook wil noemen, zeg maar, die zichzelf een healer noemt of weet ik veel wat, en er zelfs geld voor rekent en gaan zo maar door. Weet je, die charlatans, die putten uit een ander putje. Weet je, en dat zeg ik niet om te oordelen, het is gewoon realiteit. Want als jij doet wat je doet in de naam van Koning Jezus, en als jij doet wat je doet vanwege het feit dat je een kind bent van de levende God, omdat je gehoorzaam wil zijn, omdat je vrucht wil dragen, omdat je een discipel wilt zijn van Koning Jezus, zul je nooit de eer naar jezelf toe trekken, zul je nooit naar jezelf wijzen, zul je jezelf nooit een schouderklopje geven, zul je nooit denken, oef, wat ben ik toch gezegend, wat ben ik? Ik ben Gods grote geschenk aan de wereld. Dat zul je nooit denken. Wat jij zal denken is, prijs God dat hij mij wil gebruiken, kan gebruiken. En dat hij mij bruikbaar acht. En dat hij mij geschikt acht om door mij heen te werken, om die mensen te bereiken, zodat zij zullen weten dat de God die ik dien een levende God is. Dank u wel. Weet je, het is gewoon fantastisch. En mensen gaan automatisch God verheerlijken wanneer zij een genezing ontvangen, wanneer ze een aanraking ontvangen, wanneer ze een nieuw leven ontvangen. Of wat voor wonder of woord of wat dan ook, ze verheerlijken automatisch God. Het is echt zo, ze verheerlijken gewoon God. Oké, dus Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u. Nou, als er staat ik zeg u, dan betekent dat ik ben, zeg u. Johannes 14, vers 12. Voorwaar, ik ben, zeg u. Wie in mij gelooft, en mijn vraag is aan jou, luisteraar, geloof jij in Jezus? Want hij zegt, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. Grotere werken dan die Jezus deed. Nou, welke werken deed Jezus allemaal? In Johannes 2, vers 11 staat dat Jezus water veranderde in wijn. En hij deed dat als begin van de tekenen. En daarmee werd Gods heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Weet je, hij genas de zieken, Jezus reinigde de melaatse, hij wekte doden op, dreef demonen uit, ga zo maar door. Hij had compassie, had liefde, had bewogenheid. Dat zijn voor mij ook allemaal wonderen en tekenen in de wereld waarin wij leven. Halleluja. Maar het waren allemaal wonderen en tekenen. En die werken, die wonderen en tekenen, die belooft hij ook aan ons, dat wij deze zullen doen en grotere dan deze als wij in hem geloven. Waarom? Is dat dan zo dat wij helemaal geweldig kunnen zijn en kunnen pochen van kijk eens wat ik kan? Nogmaals, wij kunnen niet eens een vlieg opwekken uit de dood. We kunnen niet eens een vlieg genezen van hoofdpijn. We kunnen helemaal niks zonder Christus. Zonder mij kunt u niets doen, hebben we net gelezen. We kunnen niets zonder hem. We zijn niet zonder hem. Er is niets aan ons zonder hem. Er is geen toekomst voor ons zonder hem. Er is geen leven zonder hem. En Johannes 5 vers 11 zegt, en dit is het getuigenis dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven, dit is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Weet je, dus het heeft niks met ons te maken. Nee, de werken die hij ons belooft dat wij ook zullen doen, en grotere dan deze die wij zullen doen, die zullen de Vader verheerlijken. Die zullen God verheerlijken in ons leven. Dat is waar het allemaal om gaat. Jezus deed niet anders. Jezus was constant bezig om de Vader te verheerlijken. Hij zei, ik doe niets uit mijzelf, ik spreek niet uit mijzelf. De werken die ik doe, dat zijn de werken die ik de Vader zie doen. De woorden die ik spreek zijn de woorden die mijn Vader spreekt. Ik ben niet gekomen om mijn wil te doen. Ik ben gekomen om zijn wil te doen, om uw wil te doen. Jezus was constant bezig om God te verheerlijken, om de Vader te verheerlijken. Constant bezig om de Vader te verheerlijken. Hij zegt dat zelf ook in Johannes 17, vers 4. Hij zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Wauw. Als je alleen al hierover nadenkt, over deze Bijbeltekst, dat Jezus zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde en ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Hoe mooi zou het zijn dat op de dag, en die dag gaat komen, en ik hoop dat die voor iedereen nog zo lang mogelijk blijft duren, maar die dag gaat komen, op de dag dat we verschijnen voor de levende God. Dat we verschijnen voor de rechter van hemel en aarde. Op het moment dat we voor hem verschijnen, voor die liefdevolle Vader die zijn Zoon gegeven heeft voor ons. En je tegen hem kunt zeggen, Heere, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En ik heb het werk volbracht wat u mij gegeven hebt om te doen. Wat u mij toevertrouwd hebt om te doen. Waarvoor u mij bruikbaar en geschikt hebt geacht om te doen, Vader. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Wauw. Deze heb jij en verheerlijk jij God op de aarde? Verheerlijk jij hem door jouw handel en jouw wandel? Weet je, verheerlijk jij hem? Ben je het werk aan het volbrengen dat hij jou gegeven heeft om te doen? Want we zijn allemaal geroepen. We zijn allemaal geroepen om een licht te zijn in de wereld, om het zout te zijn van de aarde, om te getuigen van koning Jezus. In Jeruzalem, in Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde. We zijn geroepen om verschil te maken, om vrijmoedig te zijn en het woord van God met vrijmoedigheid te spreken. Om het te schreeuwen van de daken wat hij ons in onze oren fluistert. Ik zeg dit niet om te oordelen, maar misschien wel om wakker te schudden. God heeft jou een werk gegeven. Er zijn verschillende werkingen, verschillende genadegaven, verschillende bedieningen. Maar het is dezelfde Heer, dezelfde God, dezelfde Geest. We hebben elkaar allemaal nodig. En jij bent geroepen. Jij bent deel van het lichaam. En jij hebt een bepaalde genadegave gekregen van God. Om een bepaald werk te doen op deze aarde wat niemand anders kan doen. Heb jij het werk volbracht? Kun je dat straks tegen hem zeggen? Dat je het werk volbracht hebt dat hij jou gegeven heeft? Ik hoop dat ik het kan zeggen. Ik hoop dat ik kan zeggen, Heer, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Dat is mijn enige doel, dat is waar ik voor leef. En ik hoop dat ik kan zeggen dat ik het werk heb volbracht dat hij mij gegeven heeft om te doen. Dat ik daarin niet gefaald heb, dat hij kan zeggen, goed gedaan, gij trouwe dienstknecht. Ga mijn rust binnen. Weet je, als wij het werk dat hij ons geeft om te doen volbrengen, dan wordt God verheerlijkt in ons leven. En Jezus zegt dat we dezelfde werken zullen doen. Hij zegt het, we hebben het net meerdere keren gelezen. We hebben gelezen over hoe als wij geloofd hebben dat deze tekenen ons zullen volgen. Dat we in zijn naam demonen uit zullen drijven, vreemde talen zullen spreken. Dat we slangen zullen oppakken en iets dodelijks kunnen drinken. Dat ons een beslist niet zal schaden. Dat op de zieken de handen zullen leggen en zij gezond zullen worden. Als wij die werken doen, de werken die Jezus deed en nog meer dan deze werken. Want hij deed zoveel andere machtige mooie werken. Als wij die doen, dan wordt God door ons leven verheerlijkt. Weet je, en ik kan er ook bij zeggen dat als ik ergens ga spreken, of het nou in een gemeente is, of op een campagne, en er zijn geen wonderen en er zijn geen tekenen, dan heeft het gewoon zijn doel gemist. Het heeft gewoon zijn doel gemist. Het is belangrijk om als je ergens gaat spreken, dat er iets gebeurt. Dat mensen geraakt worden, bewogen worden, getransformeerd worden, vrijgezet worden. Dat mensen geroerd worden. Je moet gewoon mensen raken. Dat is mijn passie, mijn verlangen en mijn drive, mijn hele motivatie. Om mensen te raken met het evangelie, met de waarheid, met de liefde van God. Dus als ik ga spreken en ik zie geen wonderen en ik zie geen tekenen in dat opzicht, dan heeft het gewoon zijn doel gemist. Dan was het misschien wel mooi wat ik deelde, maar als het niets heeft gedaan en niemand werd aangeraakt, overtuigd, bemoedigd, genezen, bevrijd of gered, ja, dan kun je wel afvragen van, hey, was dat nou wel het goede nieuws van het evangelie? Was dat nou wel het evangelie? Want je kunt van alles prediken uit de Bijbel, wist je dat? Je kunt prediken wat je wil uit de Bijbel en toch niet het evangelie gepredikt hebben. Je kunt hel en verdoemenis prediken. Je kunt veroordeling prediken. Je kunt uitverkiezing prediken. Je kunt wet prediken. Religie kun je prediken, je kunt wetticisme prediken. Je kunt al die dingen prediken, maar dat is niet het evangelie. Het evangelie is dat er verzoening is. Het evangelie is dat er vrede is met God. Het evangelie is dat er genade is gekomen door Christus Jezus. En dat we door ons geloof te stellen in die genade wij behouden worden. Als wij Jezus aannemen als Heer en Verlosser. Het goede nieuws is dat er een weg terug is naar de Vader. Het goede nieuws is dat er verzoening is. Reconciliation. Weet je, en als we geen wonderen en tekenen zien en geen transformatie zien, als er niks gebeurt en niemand aangeraakt wordt en het blijft gewoon onveranderd nadat jij een hele boodschap hebt gepredikt, kun je dus echt afvragen, hey, was dat wel het goede nieuws van het evangelie wat ik heb gepredikt? God bevestigt namelijk zijn woord dat gesproken wordt met wonderen en tekenen. Dat hebben we net gelezen. Zij gingen overal heen om te prediken en de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Markus 16, vers 20. Zie je, en ik heb het net gezegd en ik zeg het weer. Wonderen en tekenen gebeuren omdat mensen zullen geloven. Wonderen en tekenen zijn niet het doel op zich. Het doel is dat mensen zullen geloven en God zullen verheerlijken. Het gaat allemaal om hem en zijn koninkrijk. Als jouw leven en wat je zegt over God gepaard gaat met wonderen en tekenen, getuigt dit dat je wandelt met de levende God en zal hij verheerlijkt worden in jouw leven. In Handelingen 10 vers 38 staat hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe hij het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed en allen die door de duiven overweldigd waren genas, want God was met hem. Zie je, Jezus wandelde in wonderen en tekenen. En dit zorgde ervoor dat mensen getuigden dat God met hem was. Dat de vader werd in zijn leven verheerlijkt. Als we bijvoorbeeld kijken in Marcus. Marcus 2, vers 5 tot en met 9. Ik zal even snel erbij pakken. In Marcus 2, vers 5 tot en met 9 staat. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enige van de schriftgeleerden en die overlegden in hun hart: waarom spreekt deze op die manier godlasteringen? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Weet je, en lieve mensen, wie kan zonde vergeven dan God alleen? Inderdaad, net zo min als dat een mens de zonde van een mens kan vergeven, kan een mens ook geen mens boven natuurlijk genezen. Alleen God kan dat. God is namelijk in staat om beide te doen. En daarom zegt Jezus, vanaf vers 9 tot en met 11, wat is gemakkelijker? Tegen de verlamde te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde om de zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. Nou, er staat ongelooflijk veel in dit Bijbelgedeelte en daar kan ik ook heel lang over praten, want als je bent vergeven, dan ben je ook genezen. Het is deel van de verzoening. Dat is wel weer voor een andere studie, maar er staat, wat is makkelijker om te zeggen? Je zonden zijn je vergeven of sta op en ga lopen? Wat is makkelijk om te zeggen? Je bent vergeven of je bent genezen? Want eerst zei hij van, je zonden zijn vergeven. Dus ja, wie kan zonden vergeven? Als je zonden vergeven waren, had die man opgestaan, dan was hij gaan lopen. Maar wie kan zonden vergeven dan God alleen? Dan zegt hij, oké, wat is makkelijk om te zeggen? Je zonden zijn vergeven of sta op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen de macht heeft op aarde om de zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. Met andere woorden, je bent vergeven. En dus ook automatisch genezen. Nou ja, het is deel van de verzoening, lieve mensen. Maar goed, dat is dan voor een andere keer misschien. Maar wat er gebeurde toen Jezus deze man genas, wat er gebeurde toen hij dit wonder verrichtte, was dat God verheerlijkt werd. Hij werd verheerlijkt. Vers 12 staat, en hij stond meteen op. En nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden, we hebben nog nooit zoiets gezien. Het bevestigde op dat moment dat hetgeen dat Jezus zei en deed direct van God kwam. Nou, God wil door jou heen werken met wonderen en tekenen, omdat hij ook door jouw leven heen verheerlijkt kan worden. Wonderen en tekenen die jou volgen in jouw leven, door de getuigenis of het woord van God dat je spreekt, maakt dat mensen tot zijn koninkrijk komen. Het bewijs dat God hier aan het werk is. Het verheerlijkt hem, het geeft hem eer. En als Jezus zelf wonderen en tekenen gebruikt om mensen te veranderen en tot bekering te brengen, dan zeker wij ook. Als hij dat deed om mensen te laten geloven, waarom zouden wij dan denken dat wij zonder wonderen en tekenen mensen tot de Heer kunnen brengen? Weet je, mensen kunnen laten geloven. Weet je, dat doe je door, als je voor ze bidt, dat je gelooft dat de Heilige Geest hen aanraakt. Weet je, dat ze zich geliefd voelen, dat er compassie is en bewogenheid is. En als ze ergens last van hebben, dat ze genezen. Weet je, als ze een bedrukking hebben, dat ze bevrijd worden of wat dan ook, zeg maar. Ja, dan komen mensen tot geloof. Dan komen mensen tot geloof. Ik heb zo vaak voor zoveel mensen gebeden. En nadat ik voor ze gebeden had en ze iets een aanraking hebben gekregen, of een genezing, of wat dan ook, of een woord dat niemand anders kon weten, gewoon een woord van kennis. En nadat ze dat gehoord hadden, kwamen ze gewoon tot geloof. Weet je, Jezus zegt, volg mij. Weet je, dat betekent niet dat je alleen maar achter hem aan gaat huppelen. Het betekent dat, doe wat ik doe. Wandel zoals ik wandel. Wees zoals ik ben. Doe mij na. En Jezus ging rond goeddoende en wij moeten ook rondgaan goeddoende. Jezus had ontferming, wij moeten ook ontferming hebben. Jezus had lief, wij moeten ook lief hebben. Jezus genas en dreef demonen uit, wij moeten ook wandelen in genezing en uitdrijven van demonen. Jezus wekte doden op, wij moeten ook doden opwekken in Jezus naam. Waarom? Ten eerste omdat hij ons dit belooft, hebben we net allemaal gelezen, Marcus 16, Johannes 14, etcetera. Maar vooral omdat het God de Vader zal verheerlijken in ons leven. Weet je, God houdt van jou als je niet wandelt in wonderen en tekenen. God houdt van jou als je niet wandelt in de volheid. God houdt van jou als je niet al die dingen doet, maar wel Jezus hebt aangenomen als jouw Heer en Verlosser. Jij bent net zo goed zijn kind als dat ik dat ben die wel wandelt in die wonderen en tekenen. Maar jij wilt toch ook, als je een kind bent van God, dat God verheerlijkt wordt in je leven? Nou, hij wordt door deze dingen wordt hij verheerlijkt in jouw leven. God wordt verheerlijkt. Hij wordt verheerlijkt. Niemand, als iemand boven natuurlijk geneest van kanker of van weet ik waar ze van genezen, op een bovennatuurlijke manier, zegt niemand, dat is van de duivel. Als je dat zegt, dan zit er een draadje bij je los. Dat is van de duivel. Nee, wat prijs God, man. Het is een wonder. En wonderen komen bij God vandaan. En wonderen verheerlijken God. Halleluja. En God wil vandaag door jou heen werken. Hij wil wonderen doen door jou heen. Wij zijn het lichaam waarvan Christus het hoofd is. Wij zijn zijn handen, wij zijn zijn voeten en wij zijn zijn mond. En als wij op gaan staan, in beweging gaan komen en gaan doen wat hij zegt dat we kunnen doen, en wij de waarheid van het evangelie prediken, zal God het bevestigen met wonderen en tekenen. Grote wonderen, kleine wonderen, grote tekenen, kleine tekenen. Maar mensen zullen weten dat de God die jij verkondigt een levende God is. Halleluja. Ik hoop dat je hierdoor gezegend bent, dat je hier wat aan hebt. En ik hoop je terug te mogen verwachten bij de volgende nieuwe les van One Basics. God bless you, love you en tot dan. Doeg!
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
3: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.
4: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
5: Today I'm continuing a series that I started on Wednesday. This is very brief, just a brief summary of this teaching on the effects of praise. And our phone center is closed today. It's because of the holiday. Typically we're open 24/7, and I think there's only 2 or 3 days, maybe 4 days a year that we close, but we're giving our employees the day off because of Thanksgiving. So you won't be able to call in, but you can go to our website, and I'd really like you to get this book on the effects of praise. You won't be able to call, but you can go to our website. I have this in English and in Spanish, and then we also have CDs and DVDs. And so I started talking about this on Wednesday, and what I talked about on Wednesday is how praise and thanksgiving affects you, and that was Wednesday's broadcast. On Thanksgiving Day, I talked about how that praise and thanksgiving affects the devil. It just drives him crazy. He can't stand it because that's what he always wanted. He wanted the praise that went to God. He tried to get it for himself. And every time you praise God, it's just a reminder to him that he is a big time loser. And I tell you, it drives the devil mad. He flees from before praise. Today, what I want to talk about is something that very, very, very few people understand this. But this is actually the greatest asset or benefit of praise. And this is how praise and thanksgiving touches God. And I tell you, most people don't understand this. There are some people that use praise and thanksgiving because they know that it changes their focus and it takes their attention off of the negative and puts it on the positive and it keeps them positive. And so they've learned that. There's some other people that have learned that praise is and thanksgiving is strength to still the enemy and the avenger. That's what I talked about yesterday. And so they will use praise like a weapon. And they know that it drives the devil away. And I guarantee you, it releases power. And so all of that's good. But I think that the greatest benefit is how praise and thanksgiving affects God. And most people hadn't thought about this. Let me just start over here in Acts chapter 13 in verse 2. It's talking about Paul and Silas and a bunch of other people together. And it says in verse 2, it says, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I've called them. And so there's another main point that's being made here, but I just want to highlight this as they ministered to the Lord. How do you minister to the Lord? Right before I explain that, let me turn over here to Matthew chapter 8. And it says that in verse 14, and when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother laid and sick of a fever, and he touched her hand, and the fever left her, and she arose and ministered unto them. How do you think she ministered unto Jesus? She didn't sit him down. You know, when we use the word minister, it's usually talking about like a preacher ministering to people. You're sharing the word. You're telling people truths about God or something like that. Peter's mother-in-law did not sit Jesus in a chair and preach to him and minister to him. You know what this probably meant? She washed his feet, which was a custom of the day. They wore sandals and their feet got dusty. Or she fixed him

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: The Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. The Battled. Goed ontmoeten.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag.

0: Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Begin je dag met God.
1: Oké, de waterdoop. Ik heb ontdekt dat heel veel christenen, en dat zeg ik met heel veel respect, maar een verkeerd beeld hebben van de waterdoop. En er is zo vaak gezegd, in heel veel kerken wordt gezegd, op het moment dat de mensen gedoopt worden, dan wordt er gezegd, de doop is een manier om te getuigen van je geloof in Jezus. Of dan wordt er gezegd, de doop is een symbolische handeling. Maar wat het woord van God ons onderwijst over de waterdoop is zoveel meer dan slechts een symbolische handeling. Ik wil je ook echt vragen, pak je Bijbel erbij. Ik wil niet zozeer vertellen wat mijn mening is. Ik probeer dat er ook zoveel mogelijk uit te filteren. Ik wil gewoon, dit is wat het woord van God ons zegt. Dit is wat het woord van God ons leert. We willen terug zo dicht mogelijk bij het woord van God. Dus dat is waar we het over gaan hebben. De kracht van de waterdoop. De doop is meer dan een symbolische handeling. En daar gaan we het over hebben. Het evangelie van redding. Nou, heel veel mensen, we zijn gewend aan de term van, joh, als je in Jezus gelooft, word je gered. Het evangelie van redding en verlossing, noem het ook wel, hè? Je wordt verlost. Maar waarvan word je gered en verlost? En waartoe word je gered en verlost? Wat is nou precies redding, als het ware? Wat is nou precies redding? Hoe zit dat nou? Als we daarna gaan kijken, dan moeten we eerst iets anders begrijpen. We moeten namelijk begrijpen dat waarvan worden we gered en waartoe worden we gered? Wat betekent redding? Wat betekent verlossing? Sommige van die termen zijn we zo gewend aan geraakt dat ze bijna cliché zijn geworden. Want dit is namelijk wat heel veel mensen denken. Ik word gered, dat betekent ik geloof in Jezus, mijn zonden worden vergeven en ik ga later naar de hemel. Hoewel dat helemaal waar is, is het ook maar, met alle respect, een paar procent een heel erg platgeslagen versie van het evangelie. Want hoe komt het dat je zonden zijn vergeven? Hoe komt het dat je eeuwig leven hebt? Hoe is dat ontstaan? Zeggen mensen, ja, door het offer van Jezus. Ja, klopt. Maar hoe werkt dat in de geestelijke wereld? En daar bid ik dat we daar dieper op ingaan, dat we daar meer openbaring van krijgen. Nou, iets wat we moeten begrijpen is dat op deze wereld zijn er maar twee geestelijke families. En de Bijbel spreekt ook over een erfenis. Een erfenis krijg je vanwege wie je bent. Misschien hebben mensen meegemaakt dat een van je ouders of een familielid is overleden en dat je erfgenaam was. Het feit dat jij een erfenis kreeg, heb je niks voor gedaan. Behalve dat je in de familielijn zit. Nou, zo zegt de Bijbel ook dat er in de geestelijke wereld maar twee families zijn. In de geestelijke wereld zijn er maar twee families. Namelijk die van Adam en die van Christus. En één daarvan is een familie met een gigantische schuld als erfenis. En de andere is een familie met een gigantische rijkdom als erfenis. En iedereen, of dat je het nou wil of niet, is erfgenaam. Is erfgenaam. Niet vanwege wat je gedaan hebt, maar ook vanwege gewoon het feit dat je in de familie zit. En ook, we hebben daar wel een rol in wat we doen. En dat gaan we nog wel ontdekken vanavond. Maar in de geestelijke wereld zijn er maar twee erfenissen. Die van Adam en die van Christus. En daar spreekt de Bijbel over. En in de volgende tekst, in Romeinen hoofdstuk 8 vers 17. En Galaten 4, dan lezen we dit. Als wij kinderen zijn, en dat gaat over kinderen van God, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Jezus Christus. Hier leert de Bijbel ons dat de kinderen van God hebben een erfenis van Jezus Christus. We zijn mede-erfgenaam van Jezus Christus. Galaten 4 zegt dat ook. U bent erfgenaam van God door Christus Jezus. Er is daar een erfenis van God door Christus Jezus. Romeinen 5, als we Romeinen hoofdstuk 5 lezen, dat gaat eigenlijk over de gevolgen van de zonde en van Adam. De eerste mens die zondigde. Maar dan zegt de Bijbel dit. Daarom, ook zoals door één mens, spreekt over Adam, de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood en zo de dood over alle mensen is gekomen in wie alle gezondigd hebben. In wie alle gezondigd hebben. Nou, hier leert de Bijbel ons dus, de Bijbel zegt, of Eigenlijk in wie toont in Adam hebben alle gezondigd. Alle mensen die uit Adam voortkomen, dat zijn alle mensen, want Adam en Eva waren de eerste, hebben ook gezondigd. In Romeinen 5 zegt het misschien niet met dezelfde overtreding als Adam, maar uiteindelijk alle mensen hebben zonde gedaan. Alle mensen waren uit Adam. Alle mensen werden geboren in een zondige, gebroken, kapotte wereld. En dat maakte mensen erfgenamen van Adam. Waren mensen, natuurlijke erfgenamen, we zijn allemaal voortgekomen uit Adam. In wie alle gezondigd hebben. Maar de Bijbel zegt ook dat je een erfenis kan ontvangen, erfgenaam kan zijn van God. Nou, wat betekent het? Kijk, Adam heeft een enorme schuld achtergelaten. En ik zei al, ook in het natuurlijke kan je een schuld erven. Bijvoorbeeld mijn opa, de opa aan mijn moeders kant, toen zijn vader overleed, zijn vader had een schuld opgebouwd omdat een bedrijf failliet was gegaan. Mijn opa koos ervoor om die schuld te accepteren als erfenis, omdat hij het zag als familieschande om schuld te hebben. En ook als eer om netjes die schuld af te betalen. Dus mijn opa koos ervoor om de erfenis, de schuld van zijn vader te erven en die af te betalen, zodat de familienaam gezuiverd werd, als het ware. En dus toen mijn moeder opgroeide, was er niet altijd veel geld, omdat ze in de schulden zaten door een erfenis die ze gekregen hadden. Nou, in de geestelijke wereld is het ook zo, want de Bijbel leert ons dat dit de erfenis is van Adam. Daar zie je je identiteit aan de linkerkant. Wie je was of wat je was door wat Adam had veroorzaakt, of de gevallen mens had veroorzaakt op deze wereld. Namelijk, we waren verloren, leert de Bijbel ons. We waren een zondaar. We waren veroordeeld. Daardoor was het oordeel eigenlijk op ons. We verdienden als het ware straf vanwege alles, vanwege de zonde. Geestelijk dood. We stonden niet in relatie, niet in verbinding met God. We waren onderdeel van het koninkrijk van de duisternis. Onder de heerschappij van de Satan, zegt de Bijbel. Weg van het verbond en de beloftes van God. We waren onder de wet van de zonde en de dood en we waren onder de vloek door wat Adam heeft gedaan. Wat we hadden was schuld, geen hoop en geen heerlijkheid. Nou, dit spreekt over Adam en de erfenis. Want de Bijbel zegt in wie alle gezondigd hebben. Dus alle mensen zijn uit Adam voortgekomen. Toen Adam viel, viel het hele menselijke ras met hem. Het plan van God voor de hele mens ging eigenlijk verloren, om het zo maar te zeggen. Alle mensen waren onderworpen aan de gevolgen van de zonde van Adam, omdat ze een erfgenaam waren van Adam. Nou, wat zegt de Bijbel over Jezus? En dat zien we in de volgende twee teksten. Daar zien we dat de Bijbel zegt over Jezus dat hij de laatste Adam wordt genoemd. 1 Korinthe 15, vers 45. Zo staat er ook geschreven. De eerste mens, Adam, werd een levend aards wezen. Maar de laatste Adam, en dat gaat over Jezus, werd een levendmakende geest. Romeinen 5, vers 14 zegt dit. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe. De dood regeerde. Ook over hen die niet gezondigd hadden met dezelfde overtreding als Adam. Die een voorbeeld, of eigenlijk staat er een beeld is van hem, van Jezus, die komen zou. Nou, wat zegt de Bijbel hier? Jezus wordt de laatste Adam genoemd. En Jezus, er wordt ook wel een beeld, of Adam wordt het beeld van hem die komen zou genoemd, van Jezus. Het betekent niet dat Adam een goed voorbeeld is van Jezus. Het betekent dat er een gelijkenis is tussen Adam en Jezus. En dit is de gelijkenis tussen Adam en Jezus. Dit is wat je goed moet begrijpen. Adam is het hoofd van de gevallen mensheid. En Jezus is het hoofd van de geredde en verloste mensheid. En allebei laten voor hun nageslacht, voor degene die uit hun voortkomen, een erfenis na. De ene een erfenis van een gigantische schuld en de andere een erfenis van een gigantische rijkdom. En beide families hebben dus een erfenis nagelaten op deze aarde. Ondanks dat ze fysiek niet op aarde aanwezig zijn. En dit is wat we lezen in Romeinen hoofdstuk 5 onder andere. Wat is nou het gelijkenis tussen Adam en Christus? Nou, Adam was het beeld van hem die zou komen en Christus was de laatste Adam. Aan de linkerkant. Adam was de eerste mens van natuurlijke orde en Jezus was de eerste mens van bovennatuurlijke orde. Adam verloor zijn mandaat. Hij verloor het mandaat wat God hem had gegeven. Jezus herstelde ons mandaat. Adam onderwierp zich aan de Satan. Jezus onderwierp de Satan. De Bijbel zegt, in Adam zullen alle sterven. Maar de Bijbel zegt ook, in Christus zullen alle leven. Door Adam zijn we in slavernij gebracht, zegt de Bijbel. We werden slaven van de zonde. Maar door Christus zijn we in vrijheid gebracht, zijn we verlost van de zonde. Door Adam kwam de zonde de wereld in. Maar de Bijbel zegt, door Christus kwam genade en gerechtigheid de wereld in. Van Adam erven we zonde. Van Christus erven we gerechtigheid. Dit kan je allemaal lezen in Romeinen hoofdstuk 5. In Adam zijn we onder de vloek. Maar Galaten 3 zegt, door Christus zijn we vrijgekocht van de vloek en gebracht onder de zegen. Door Adam waren we slaven. Door Christus regeren we als koningen, zegt de Bijbel in Romeinen 5 vers 17. Door Adam regeerde de dood. Door Christus kwam het eeuwige leven. Door Adam kwam de overtreding en de veroordeling. Maar door Christus kwam er een overvloed aan genade. Nou, dit is het ding. Dit zijn dus de twee erfenissen, de twee geestelijke erfenissen. Het ene is wat Jezus heeft veroorzaakt, het andere is wat Adam heeft veroorzaakt. Nou, ieder mens wat geboren wordt in een natuurlijk lichaam, komt van zijn natuurlijke vader Adam. En heeft de erfenis van Adam ontvangen. En dat is een probleem, want God wilde de mensen redden en herstellen. Maar we waren uit Adam. Daarom is het plan van God om een nieuwe erfenis te creëren voor degene die hij wil redden. En daarom moeten we niet langer uit Adam zijn, maar moeten we in Christus zijn. En Gods systeem om mensen te redden is dat ze opnieuw geboren worden, zodat ze een kind worden en een nieuwe erfenis ontvangen, een nieuw erfdeel hebben. En dit is wat Jezus deed en dit is zo briljant, is dat Jezus had nooit gezondigd, had al die dingen nooit gedaan. Hij was rechtvaardig, hij had leven in zich. Hij droeg de zonde van de mensheid aan het kruis, maar er was een omwisseling vond daar plaats aan het kruis. Jezus droeg alle pijn, alle ellende, alle zonde, alle onrechtvaardigheid. De hele last van de mensheid droeg Jezus aan het kruis, opdat wij zouden kunnen ontvangen wat hij eigenlijk had. Zijn vergeving, zijn genade, zijn gerechtigheid. En zo meteen gaan we kijken hoe we dat dan ontvangen. En daarom is de kunst om niet langer uit Adam voor te komen, maar uit Christus. En de Bijbel noemt dat, dat we één worden met Christus. Want hoe word je gered, hoe word je verlost, is door in Christus te komen. Is door opnieuw geboren te worden, is door een nieuwe schepping te worden. En dan zal je opvallen, en ik wil dat je dit ziet. Voor sommige mensen is dit misschien basic, maar dit is wel goed om bij stil te staan. Dit is namelijk wat ik wil dat je ziet. Eigenlijk altijd als de Bijbel spreekt over vergeving, over rechtvaardiging, over genade ontvangen, zegt het altijd dat we dat ontvangen in Christus. In Christus, dat is waar we het ontvangen. Dat zit allemaal verborgen in Christus. Dus de mens moet in Christus raken. God heeft onze oude mens, onze verloren mens, onze natuurlijke mens niet opgelapt. Hij heeft een hele nieuwe geestelijke mens gemaakt. Dat is een nieuwe schepping en daar gaan we over lezen. En dat zegt 2 Korinthe 5 vers 17, zegt dit. Daar staat, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Waar is dat? In Christus. Efeze 2 vers 1, ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde. We waren geestelijk dood, maar we zijn met Jezus levend gemaakt. Ook toen wij dood waren door de overtredingen. Met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Efeze 4 vers 32. Zoals God u in Christus vergeven heeft. Dus God heeft ons niet zomaar vergeven, maar we zijn in Christus vergeven. Zometeen gaan we het zien wat dat betekent. Colossenzen 1 vers 14. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de zonde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Niet zomaar door zijn bloed, in hem. 2 Korinthe 5 vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Dus Jezus droeg de zonde, opdat wij zouden worden, of dat wij zouden krijgen, de gerechtigheid van God in hem, in Jezus. Zo is er nu dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Voor hen die in Christus Jezus zijn. Nou, hier zie je dat alles wat God voor ons beschikbaar heeft, alle verlossing, alle rijkdom, alle vergeving, alle genade, alle gerechtigheid, het eeuwig leven, de verlossing door zijn bloed. Het is allemaal in Christus beschikbaar. Het is allemaal in Christus beschikbaar. Het is niet beschikbaar in onze oude mens, in onze natuurlijke mens. Daar zit het niet. daar kon God niks meer mee. Die is gevallen. Dus wat God heeft gedaan, hij heeft een hele nieuwe mens gemaakt. Een nieuwe schepping. De Bijbel zegt, je bent een nieuwe schepping in Christus. Het oude is voorbij gegaan. Je bent niet een opnieuwe schepping. God is niet met je oude natuur aan de gang gegaan om die een klein beetje op te lappen, een pleistertje, een hechtinkje en dan daar maar mee verder. Nee, God heeft een hele nieuwe schepping, een hele nieuwe creatie. De eerste schepping van Adam was mislukt, dat ging fout. Niet door God, maar door Adam. Dus wat doet God? God ging niet de oude schepping oplappen, maar God maakte een hele nieuwe schepping. Dat is wat God deed. En de vraag is nu dan, dus om die nieuwe schepping te worden, onze oude mens is hier gewoon natuurlijk geboren. Maar om een nieuwe schepping te worden, moet je opnieuw geboren worden. En daar geeft Jezus onderwijs over. En dan is de vraag, hoe word je wedergeboren? Of hoe kom je in Christus? En dit is een vraag, en nogmaals, dit lijkt basisonderwijs. Maar heel veel mensen hebben het lastig soms om het evangelie uit te leggen. Wat is het evangelie? Want als je vraagt aan mensen, hoe word je wedergeboren? Of de vraag, hoe kom je in Christus? Dat zijn belangrijke vragen. Want we hebben net gelezen dat al die dingen beschikbaar zijn in Christus. Dat is waar ze zijn. Dat is waar God het wonder heeft gedaan. Daarvoor moet je opnieuw geboren worden. Maar hoe word je dat? Nou, de meeste mensen zullen zeggen, ja, door in Jezus te geloven. Want dat is er zo ingestampt bij ons. Als je gelooft in Jezus. Alleen, het is waar. Alleen, het is een heel incompleet beeld van hoe je wedergeboren wordt. En hoe je een nieuwe schepping wordt. En daar wil ik naar gaan kijken. Want eigenlijk is het namelijk maar 33% van het antwoord. Als mensen zeggen, ja, door in Jezus te geloven. Dat is maar een heel, misschien niet eens 33%. Ik ga je zo meteen, ik snap dat dit schokkend is voor mensen. Maar misschien is het nog minder dan 33%. Ik ga je namelijk laten zien. Je mag even gaan naar Handelingen hoofdstuk 2, vers 37 en 38. Ik ga even vers 37 voorlezen. Ik zal eerst even de context vertellen trouwens. De context is dat dit is de preek van Petrus op de Pinksterdag. En de hele stad was uitgelopen. Allerlei mensen waren komen kijken. De Heilige Geest was uitgestort. En tegen die hele menigte begint Petrus het evangelie te prediken. Hij vertelt over de kruisiging, over de opstanding. Hij vertelt al die dingen. Dan zegt vers 37, toen zij dit hoorden, die duizenden mensen die daar waren, werden zij diep in het hart geraakt. Dat zegt vers 37. Toen zij dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? Wat moeten wij doen? Even tot zover. Ik weet dat ik deze tekst nog niet heb gelezen. Maar op dit moment dat ze dit zeggen, Petrus heeft het evangelie uitgelegd en ze werden diep in hun hart geraakt. Je zou kunnen zeggen dat ze het op dit moment geloofden. Ze geloofden het. Ze werden diep in hun hart geraakt. Ze werden overtuigd van het feit dat Petrus zijn preek waarheid was, dat Jezus gestorven was, dat hij opgestaan was uit de dood. Ze geloofden het. Ze zagen de uitstorting van de Heilige Geest en ze vroegen, wat moeten we doen? Nou, op dat moment zegt Petrus niet, nou ja, dan heb je alles gedaan. Als je het gelooft, is het prima. Nee, dat zegt Petrus niet. Petrus zegt vervolgens, hij zegt, wat moeten we doen? Petrus zei tegen hen, bekeer u, laat een ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Petrus zei tegen hen, wat moeten ze doen? Nogmaals, ze geloofden het al. Ze werden diep in hun hart geraakt. Sommige christenen zouden zeggen, nee, nou is het goed, je gelooft. Nee, Petrus zegt, er zijn drie dingen die je moet doen. Nummer 1, je bekeert je. Nummer 2, laat een ieder van u gedoopt worden. Let op, de doop was geen optie, het was een opdracht. In de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. U zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dus, Petrus spreekt hier over de wedergeboorte. En ik ga dat zo meteen laten zien. Maar een gezonde wedergeboorte. En ik wil dat je dit ziet. Een gezonde wedergeboorte bestaat uit 3 delen. Bekering, waterdoop en vervulling of doop met de Heilige Geest. Dat is het antwoord van Petrus op de vraag, wat moeten we doen? Bekering, waterdoop en vervulling met de Heilige Geest. Nou, waarom is dit zo belangrijk? Omdat Petrus, deze 3 elementen moeten we alle 3 bewust meemaken in ons leven. Petrus geeft geen optie. En geloven stond niet gelijk aan bekeren. Je kan het evangelie geloven, zeggen ik geloof dat Jezus is gestorven en is opgestaan uit de dood, zonder dat je je bekeert en zonder dat je je laat dopen en zonder dat je de Heilige Geest ontvangt. Dus alleen geloven, met alle respect, is niet wat Petrus zegt. Ze geloofden het, maar nu moesten ze iets gaan doen. Dus Jacobus zegt ook, geloof zonder daden is dood. Het gaat erom, wat doe je met wat je gelooft? Je bekeert je van je zonde, je laat je dopen tot vergeving van zonde en je ontvangt de Heilige Geest. Nou, die 3 elementen zijn alle 3 belangrijk. Dus als we in Jezus geloven, we gaan kijken wat Jezus zelf zegt. En zo meteen gaan we diep in op wat de doop betekent. We hebben het namelijk over hoe kom je in Christus. Johannes 1 vers 12 zegt, alle die hem aangenomen hebben, dus die Jezus aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Hij heeft ze macht gegeven om kinderen van God te worden. Er staat niet dat ze het zijn, ze kunnen het worden. Namelijk, die in zijn zoon of in zijn naam geloven. Dus ze moeten in zijn naam geloven. Maar dan staat er dit. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, van een mens, maar uit God geboren zijn. Ze moeten uit God geboren worden. Hier staat dus, wat moet er gebeuren? Ze moeten uit God geboren worden. Dat is opnieuw geboren worden. Dat is de wedergeboorte waar Jezus over sprak in Johannes hoofdstuk 3. Wat is de meest bekende tekst over het evangelie? Is Johannes 3 vers 16. Al zo lief had God de wereld dat hij gaf zijn enige geboren zoon, dat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Die tekst wordt vaak geïsoleerd eruit gepakt. Wat mensen vergeten is dat Jezus daarvoor uitlegt over eeuwig leven en wedergeboren worden en het koninkrijk ingaan. Johannes 3 vers 16 staat niet op zichzelf. Het staat in de context van een gesprek met Nicodemus. Dit staat aan het begin van het gesprek, Johannes 3. Vers 3. Jezus antwoordde hem, hij antwoordt Nicodemus en zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet ingaan. Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Nou, wat is belangrijk hier om te zien? Dat de Bijbel zegt, we worden kinderen van God, we worden vergeven door uit God geboren te worden. Jezus zegt, je moet opnieuw geboren worden om het koninkrijk van God te zien. Je moet wedergeboren worden om het koninkrijk van God binnen te gaan, anders kan het niet. En je wordt wedergeboren uit water en geest. Nou, onze natuurlijke mens nogmaals was geboren uit Adam, dus heeft de erfenis van Adam. Om de erfenis van Christus te ontvangen, moet je opnieuw geboren worden. Nicodemus snapte het antwoord niet van Jezus. Dus die zei van, ja, maar ik kan toch niet opnieuw mijn moeder binnengaan. En dan zegt Jezus, nee, je wordt geboren uit water en geest. Het is een geestelijke wedergeboorte. Jouw geest wordt opnieuw gemaakt, wordt levend gemaakt. En die komt in Christus. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Nou, Petrus zegt dus over de wedergeboorte 3 dingen. Je bekeert je doopt je in water en je wordt vervuld met de Heilige Geest.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een verlangen om

0: In het gratis boekje De Kracht van de Waterdoop lees je wat de waterdoop is, wat er in de geestelijke wereld gebeurt als je gedoopt wordt, wat de Bijbel zegt over kinderdoop en belijdenis en wat de doop in de Heilige Geest is. Bestel De Kracht van de Waterdoop nu gratis op frontrunners.nl.
1: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
2: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
3: Nou, wat gebeurt er nog meer? De Bijbel zegt, Jezus zei, als je niet opnieuw geboren wordt, kan je het koninkrijk van God niet binnengaan. Als we opnieuw geboren worden, zegt Colossenzen 1 vers 13, en we gaan ergens naartoe. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en heeft ons overgezet, nu al, in het koninkrijk van zijn liefde. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en heeft ons getrokken in het koninkrijk van zijn liefde. Nou, hoe worden we wedergeboren? En dit is heel belangrijk. Petrus zegt, je wordt wedergeboren, of wat moet je doen? Je moet 3 dingen doen. Jezus zegt, je moet geboren worden uit water en geest. Petrus zegt, je bekeert je, je laat je dopen in water en je wordt vervuld met de Heilige Geest. Waarom is dat zo belangrijk? Dit is namelijk wat er gebeurt. Door onze bekering keren we ons naar Christus toe en van ons oude leven af. Dat is onze bekering. We keren ons naar Christus toe, we kijken naar het werk van Christus. We willen dat ontvangen en we keren ons van ons oude leven af. Maar door de waterdoop, en ik ga dit zo meteen bewijzen uit het woord van God. Door de waterdoop worden we 1 met Christus. In zijn dood, begrafenis en opstanding. We laten ons oude leven in het watergraf achter en we staan op in een nieuw leven. Dat is waar de waterbol, of wat de waterdoop symboliseert. Maar het doet geestelijk iets. Want je gaat in het water, in het graf, in het watergraf en je staat weer op uit het water. En je wordt daarmee 1. In de dood, begrafenis en opstanding van Christus en je staat op in een nieuw leven. En door de vervulling met de Heilige Geest word je vervuld met de Geest van Christus en krijgen we de kracht om in het nieuwe leven te wandelen. Oké. We gaan pas echt beseffen hoe belangrijk de waterdoop is. We gaan pas echt beseffen hoe belangrijk alle 3 deze elementen zijn als we beseffen dat we door de waterdoop in Christus komen. Nou, ik wil hier niet mensen... Ik snap dat dit voor sommige mensen misschien heftig is. Omdat ze altijd hebben geleerd van ja, de waterdoop is slechts een symbool. Of de waterdoop is om van je geloof te getuigen. Maar de Bijbel zegt dat door onze waterdoop komen we in Christus. En de doop is dus niet slechts een symbolische handeling. En ik ga het laten zien uit het onderwijs van Paulus. Wat uniek is in het onderwijs van Paulus is namelijk dit. Als je het Nieuwe Testament pakt, het Nieuwe Testament, de 4 evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, vertellen het verhaal van Jezus, vertellen wat de omstanders zagen, vertelden de wonderen die er gebeurden. Het boek Handelingen, dus het Nieuwe Testament, de 4 evangeliën, vertellen het evangelie. Het boek Handelingen demonstreert het evangelie, hoe het eruit ziet in het leven, als een soort reality soap van de discipelen die het geloven. Je zou kunnen zeggen, de evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, zijn een film van het evangelie, wat er gebeurde. Handelingen is een reality soap van hoe het zich uitwerkte in het leven van de discipelen. Maar dan komen de brieven van Paulus. En Paulus is als het ware een soort röntgenfoto. Paulus geeft ons inzicht wat er gebeurde in de geestelijke wereld toen Jezus stierf aan het kruis, toen hij opstond uit de dood. Paulus geeft ons inzicht, als ware een soort röntgenfoto, vertelt hij ons wat er in de geestelijke wereld gebeurde. En Paulus zegt dit in Romeinen hoofdstuk 6, vers 3. Daarom zou het goed zijn als mensen hun eigen Bijbel erbij pakken. Want Paulus onderwijst dus dat je door de doop 1 wordt met Christus. Paulus zegt Romeinen hoofdstuk 6, vers 3. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Dat we 1 zijn geworden in zijn sterven. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Evenals Christus is opgewekt in een nieuw leven tot de heerlijkheid van de Vader, zouden wij ook in een nieuw leven wandelen. Nou, hoe worden we volgens Paulus 1 met Christus? Door de doop. Laten we nog een keer kijken. Wij die in Christus Jezus gedoopt zijn, zijn in zijn dood gedoopt. Wij zijn dan met hem begraven.

0: begraven door de doop. Door de doop. Dus Paulus zegt dat het door de doop is. Nou, wat zegt Paulus in Colossenzen 2 vers 12? En ik lees hem hier even uit de NBV. Maar dit zijn teksten die heel vaak niet zo onderwezen zijn. Paulus zegt dit in Colossenzen 2 vers 12. En als mensen vragen hebben, zal ik ze zo meteen proberen te beantwoorden. Moet je opletten wat hier staat. Heel veel duidelijker kan het niet. Colossenzen 2 vers 12. Toen u gedoopt werd, zegt Paulus, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt. Toen u gedoopt werd, bent u met hem begraven. Dus deze teksten, en ik heb er zo meteen nog meer, die vertellen ons dat we door de doop één zijn geworden met Christus. Galaten 3 vers 27. Ik denk dat het twee dia's verder is. Daar zegt Paulus dit. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Dat is de HSV. Maar de NBV zegt dit. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Hoe zijn we één met Christus geworden? Of hoe zijn we in Christus gekomen? Zo zou je het ook kunnen verwoorden. Door de doop. Door de doop. Dus deze teksten zeggen letterlijk dat we door de doop één worden met Christus. Door de doop. Het staat er iedere keer zo duidelijk. Nou, dit zijn slechts een paar teksten over één worden met Christus door de doop. Maar er zijn zelfs best wel wat bijbelteksten die zeggen dat we door de doop gered worden. En dat door de doop onze zonden vergeven worden. Dus als wij dat soort dingen horen, dan denken we, hoe kan dat nou? Je wordt toch door je geloof in Jezus gered? Ja, dat klopt. Alleen het was, en dat gaan we zo meteen zien, iedereen die geloofde in Jezus liet zich als reactie, bekeerde zich en lieten ze zich dopen. Dus dat was één ding voor hun. Nou, Handelingen 2 vers 38, die tekst hebben we al een keer gelezen. Maar heb je goed gelezen wat daar staat? Daar staat dit. Bekeer u, dit is wat Petrus zei. Bekeer u en laat een ieder van u gedoopt worden. Petrus zei niet bitter over of dat de Heer aan je bevestigt of je moet laten dopen. Nee, Petrus zegt, bekeer u, laat een ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde. Tot vergeving van zonde. Tot vergeving van zonde. Markus 16 vers 16. En nogmaals, ik snap dat mensen hier misschien vragen over hebben. Alleen we gaan eerst gewoon kijken wat zegt het woord van God. Door de doop. Jezus zei, wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Wie gelooft en gedoopt is, zegt Jezus, zal worden gered. Zal worden gered. Nou, een andere tekst aan het eind van Matthäus-evangelie staat dit. Matthäus 28. Heb je de grote opdracht wel eens goed gelezen, wat Jezus daar zegt? Ga dus op weg, maak alle volken tot mijn discipelen, maak alle volken tot mijn volgelingen, door hen te dopen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Door hen te dopen. Dus wat zegt Jezus? Hoe maak je mensen tot zijn discipelen of zijn volgelingen? Wat is de eerste stap? Door hen te dopen. Wat zei Jezus? Nog een keer, Johannes 3. Wat zei Jezus over wedergeboren worden? Als iemand niet opnieuw geboren wordt, of als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Als iemand niet geboren wordt door water en geest. Nou, sommige mensen hebben daarvan gemaakt, ja, het waterbad van het woord, bedoelt Jezus. Nee, de Bijbel was het toen nog helemaal niet. In de tijd dat Jezus dit zegt, hij kan niet bedoeld hebben de Bijbel. Er was nog geen Bijbel. Pas honderden jaren later werd de kanon, werd de boeken van het Nieuwe Testament samengevoegd. Dus Jezus doelde niet op het water van het woord. Jezus zegt, als iemand niet opnieuw geboren wordt uit water en geest, daarmee refereert Jezus direct naar Johannes te dopen. Die zegt, ik doop wel met water, maar degene die na mij komt zal u ook dopen met de Heilige Geest. En Jezus zegt, als iemand niet opnieuw geboren wordt door water en geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Al deze teksten verbinden het binnengaan in het Koninkrijk van God, verbinden het vergeving van zonde, verbinden gered worden aan een wedergeboren worden en dus aan de doop. Paulus schrijft dit aan Titus. Daar zegt hij, Hij maakte ons zalig, dus we werden gered door het bad van de wedergeboorte. Door het bad van de wedergeboorte. En de vernieuwing door de Heilige Geest. En de vernieuwing door de Heilige Geest. Hij maakte ons zalig door het bad van de wedergeboorte. Dus al deze teksten, Paulus noemt letterlijk de doop het bad van de wedergeboorte. Het bad waarmee je wedergeboren wordt, waarmee je opnieuw geboren wordt. Paulus zei, door de doop word je één met Christus. En gaan we zo meteen nog dieper op in. Ik heb nog een paar teksten die dit nog duidelijker maken. Wat schrijft Petrus over de doop? Want Petrus die schreef in Handelingen 2, zei hij, bekeer je, laat je dopen tot vergeving van zonde. Nou, wat zegt Petrus hier over de doop? 1 Petrus 3 vers 20 is dat. Dit is een hele schokkende tekst misschien, maar wel duidelijk. Petrus schrijft dit. Petrus vergelijkt de doop en het doopwater. Hij schetst een vergelijking tussen het doopwater en de ark van Noach. Petrus zegt dit in 1 Petrus 3 vers 20. In de ark werden slechts enkele mensen, 8 in totaal, van de watervloed gered. Dus van het water van oordeel. En dat water is een voorafbeelding of bevat een gelijkenis van het water van de doop waardoor u nu wordt gered. Waardoor u nu wordt gered. De doop was niet het vuil van uw lichaam. Het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus. Nou, kijk eens goed wat Petrus daar zegt. Het doopwater, het water van de doop waardoor u nu wordt gered. Waardoor u nu wordt gered. Nou, Petrus pakt de gelijkenis, en ik ga het je zo meteen laten zien, tussen het water in de tijd van Noach en het doopwater. En net zoals Adam een voorbeeld was of het beeld was van Christus, niet dat ze gelijk waren, er zat een gelijkenis in. Het was eigenlijk meer een tegenbeeld daarvan. Ze bereikten het tegenovergestelde. Zo is ook het water van Noach is het tegenbeeld van het water van de doop. Want wat deed het water bij Noach? Het water bij Noach bracht oordeel, bracht Gods oordeel. En het was geen water van genade, maar mensen gingen erdoor verloren. En Petrus zegt, het is het tegenbeeld van de doop waardoor je nu gered wordt. Hier zie je Petrus en het doopwater. Wat zegt Petrus hier? Het water in de tijd van Noach, staat aan de linkerkant. Het water in de tijd van Noach bracht oordeel voor mensen die niet geloofden en zich niet bekeerden. Mensen werden ondergedompeld in het oordeel en de straf van God. Mensen gingen erdoor verloren. Maar Noach werd gered van het water. Noach werd gered van het water. Wat zegt Petrus? Het is het tegenbeeld van de doop waardoor u nu wordt gered. Wat doet het doopwater? Brengt genade voor mensen die geloven en zich bekeren. De gelovigen worden ondergedompeld in de genade, vergeving en acceptatie van God. Gelovigen worden erdoor gered. En worden gered door het water. Niet van het water, maar door het water. Nou, al deze dingen maken duidelijk. Al deze teksten, je wordt één met Christus door de doop. Al die dingen maken duidelijk dat de doop wel degelijk meer is dan een symbool. Of wel degelijk meer is dan iets om te getuigen van Jezus. Sterker nog, omdat ik ga eerst nog één andere tekst. De volgende tekst in Colossenzen 2:9. We gaan veel teksten doen. Het ding is namelijk, als we de teksten van het Nieuwe Testament in zijn context lezen, dan zie je dat altijd Paulus verwijst naar de doop als het gaat om redding, één worden met Christus, opnieuw geboren worden. Soms trekken mensen de teksten uit de context en zeggen dan, zie je, dat spreekt gewoon over vergeving van zonde. Maar het is altijd ergens gelinkt aan het worden van een nieuwe schepping, opnieuw geboren worden en de doop. Kijk Colossenzen 2 vers 9. Daar staat, want in hem, in Jezus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem. In Christus zijn we volmaakt geworden, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Moeilijke woorden, maar eigenlijk in hem zijn we bevrijd van onze oude natuur, van onze oude mens, van onze zondige natuur, van onze erfenis van Adam. Door de besnijdenis van Christus. En dan legt Paulus uit hoe dat gebeurd is. U bent immers met hem begraven in de doop. Waarin u En dit is die tekst die we net in de MBV lazen, waar staat: u bent één geworden met hem door de doop. Waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof in de werking van God, die hem uit de doden opgewekt heeft. En dan staat er: en hij heeft u, toen u dood was in overtredingen en onbesneden zijn van vlees, met hem levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven. Nou, dat laatste stuk, hij heeft ons met hem levend gemaakt en al onze overtredingen vergeven, kunnen we niet loslezen van die regel daarvoor, waar Paulus zegt dat we één zijn geworden met hem door de doop. Dus die twee dingen kan je niet loskoppelen van elkaar. Om al die dingen even aan te tonen, de doop is niet slechts een symbolische handeling. En de doop doet echt iets. En daarom zie je ook dat in het boek Handelingen ze er ontzettende haast mee maakten om mensen te dopen. Het was niet een manier om te getuigen van je geloof. Het was niet zomaar een symbolische handeling. Die 3000 mensen in Handelingen 2, vers 38, die aan Petrus vroegen: wat moeten we doen? Petrus zegt: bekeer je, laat je dopen en je zal de gaaf van de Heilige Geest ontvangen. In Handelingen 2, vers 41, daar staat: zij nu die het woord met vreugde aannamen, dus die dat woord van Petrus aannamen, namelijk bekeer je, laat je dopen en word vervuld met de Heilige Geest, werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden op die dag aan hen toegevoegd. Nou, dit is zo interessant. Weet je, ik hoop dat je houdt van dit vaste voedsel uit het woord van God. Ik ga hem gewoon... Handelingen 2, kijk, daar staat dit. Dus dit zijn de mensen. Kijk, als we deze geestelijke waarheden gaan begrijpen. Hier zei Petrus: bekeer je, laat je dopen en ontvang vergeving van zonde en je zal de gaaf van de geest ontvangen. Dan staat er, want voor u zijn de beloften en voor u van de kinderen. Met veel meer andere woorden, legt hij getuigenis af en spoorde en laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Laat u behouden uit deze verkeerde generatie. Maar ook eigenlijk uit de erfenis van Adam. Zij nu die het woord met vreugde aannamen. Let op, even tot zover. Hier staat al, vers 37, die mensen werden diep in hun hart geraakt. Toen vroegen ze: wat moeten we doen? Petrus zegt: bekeer je, laat je dopen en je zal de gaaf van de Heilige Geest ontvangen. Ze geloofden het. Ze werden diep in hun hart geraakt. Ze hebben het met vreugde aangenomen. Nou, heel veel mensen zouden zeggen: nou, dat is toch prima. Ze geloven het, ze hebben het aangenomen, ze hebben het met vreugde aanvaard. Wat wil je nog meer? Nee. Petrus zegt: je bekeert je en je laat je dopen tot vergeving van zonde, zegt hij hier. Je laat je dopen tot vergeving van zonde. En op het moment dat ze gedoopt werden, zegt de Bijbel dit: zij nu die het woord met vreugde aannamen, werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Aan hen toegevoegd. Aan wie werden ze toegevoegd? Aan de familie van God, aan de apostelen, aan de discipelen, aan die 120 in de bovenkamer. Ze werden toegevoegd aan hun op het moment dat ze het geloofden, aannamen en gedoopt werden. Op dat moment, zegt de Bijbel, ze werden aan hen toegevoegd. Oké. Paulus. We gaan even kijken naar Paulus. Volgende tekst. Paulus, die had een ontmoeting met Jezus. Hij vervolgde eerst Jezus. Op een gegeven moment ontmoette hij Jezus. Hij zegt: Heer, wat moet ik doen? Eerst zegt hij: wie bent u, Heer? En vervolgens zegt hij: wat moet ik doen? Jezus zegt: ga naar de stad en wacht daar op instructies. Dan staat er: Paulus, 3 dagen daarvoor erkende hij Jezus als Heer. Hij was dus tot geloof gekomen. Hij had al Jezus ontmoet. Hij geloofde in Jezus. Hij gehoorzaamde zelfs de instructie van Jezus om te wachten. Na 3 dagen komt een discipel, en die heet Ananias, en die zegt dit: en nu, waarom aarzelt u? In andere woorden, waar wacht je op? Nou, mensen, er zat 3 dagen tussen. 3 dagen. Waar wacht je op? Sta op, laat u dopen en uw zonde afwassen. Onder aanroeping van de naam van de Heer. Laat u dopen en uw zonde afwassen. Paulus had Jezus al als Heer erkend. Toch zegt Ananias: laat je dopen. Waar wacht je op? Er zit 3 dagen tussen. Dus je ziet het Nieuwe Testament. Die 3000 mensen werden dezelfde dag gedoopt. Dezelfde dag. Ze lieten er geen dag tussen zitten, geen week. Het waren geen Nederlanders. Die dachten: nou, 3000 mensen, we kunnen er 20 dopen in een doopdienst. We hebben 150 doopdiensten nodig. We hebben 52 zondagen in het jaar. Dan gaan de kerstdienst en de paasdienst gaat er vanaf. Houden we er 50 over. Nou, dan zijn we 3 jaar aan het dopen. De komende 3 jaar hebben we doopdienst. Nodig allemaal je familie uit, je vrienden uit. Neem het fototoestel mee. Je krijgt een doopdiploma. Nee. Dezelfde dag, ze geloofden het, ze liepen naar de rivier, ze lieten zich dopen en op die dag werden ze toegevoegd. Gewoon, het hoorde erbij, het was één pakket. Het moment dat je tot geloof kwam, bekeerde je van je zonde en liet je je dopen op hetzelfde moment. Handelingen 16, vers 33. Daar komt een cipier tot geloof, een gevangenisbewaarder. En Paulus en Silas ontsnappen dan uit de gevangenis. En dan staat er dit, die cipier die kwam namelijk tot geloof. Daar staat er dit, en hij, die cipier, nam hen, Paulus en Silas, in het nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen. En hij werd onmiddellijk gedoopt en al de zijne. Onmiddellijk, hij werd, s'nachts werd die man gedoopt. S'nachts werd die man gedoopt. Maar hoe ging Petrus om met de doop? Volgende tekst, de Handelingen 10 vers 47. Petrus bij de heidenen. De Heilige Geest was op ze gevallen, terwijl Petrus aan het prediken was. En Petrus zegt, kan iemand soms het water weren? Zie je, daar pakt hij gewoon de term het water. Dus als jij zegt, je moet geboren worden uit water en geest. Zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden. En hij beval dat zij gedoopt zouden worden. Hij gaf een bevel dat men zich moesten laten dopen in de naam van de Heere. Petrus zegt niet, jongens, als we nu even allemaal teruggaan naar ons eigen huis en even gaan bidden of dat je mag laten dopen. Of laten we eerst de Alpha-cursus doorlopen. Of je moet eerst bij broeder Piet op pastoraat en dan moet je door een vragenlijst heen en dan kijken of dat je er klaar voor bent. Nee, nee, nee. Tegen die 3000 mensen zei die, bekeer je, laat je dopen, vandaag nog. Tegen deze mensen, hij gaf ze bevel, laat je dopen. Het vond altijd meteen plaats in Handelingen. 8 vers, dat is de volgende, vers 36. Tekst na tekst na tekst. Filippus legt de kamerling het evangelie uit. Terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water. De kamerheer zei, kijk, daar is water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Filippus zei, als u met uw heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. Hij antwoordde, zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hij liet de wagen stilhouden. Hij daalde af naar het water, zowel Filippus als de kamerheer. En hij doopte hem. Meteen werden ze gedoopt. Meteen werden ze gedoopt. Volgende tekst, Handelingen 8. Hier zie je Filippus de evangelist in Samaria. Dan staat er, toen Filippus hen door de verkondiging met het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen, meteen. Zowel mannen als vrouwen. Toen de apostelen in Jeruzalem dat hoorden, dat Samaria het woord van God aan hadden genomen, stuurden ze Petrus en Johannes. En toen die aangekomen waren, baanden ze voor hen dat ze de Heilige Geest mochten ontvangen. Want er was nog op niemand van hem gevallen, ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en ontvingen zij de Heilige Geest. Hier zie je heel duidelijk de 3 verschillende. Die mensen kwamen tot geloof, ze bekeerden zich. Vervolgens lieten ze zich dopen en vervolgens ontvingen ze de Heilige Geest. En dat was een complete, gezonde wedergeboorte. Oké. In al deze teksten zie je dat de doop voor hun niet zomaar een symbool was. Paulus zegt, door de doop ben je met Christus gestorven. Door de doop ben je één geworden met Christus. Door de doop ben je in Christus. Laat je dopen en je zonde afwassen. Laat je dopen tot vergeving van zonde. Petrus zegt, door de doop word je gered. Jezus zegt, je wordt geboren uit water en geest. Paulus schrijft naar Titus over de doop. Het bad van de wedergeboorte. Het hoort bij elkaar. Een gezonde wedergeboorte bestaat uit bekering, waterdoop, vervulling met de Heilige Geest. Het is eigenlijk een 3-eenheid. En wij hebben ze in onze tijd losgekoppeld.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9 vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl. Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs. En dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken? En wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Drukwerk nodig? Goed voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
10: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: U luistert naar Dagelijks Brood, dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Amuse en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel dagelijks voedsel voor uw geest. En dit is alweer vrijdag, de laatste werkdag van de week. En deze week natuurlijk, sinds vorige week zijn we begonnen aan een onderwerp genaamd geestelijk, de geestelijke wereld, oftewel de onzichtbare wereld. En we hebben heel veel dingen kunnen behandelen. En dat is eigenlijk de realiteit van de onzichtbare wereld. We konden zien in de Bijbel de verschillende realiteiten van de onzichtbare wereld, zoals de engelen rondom Elisa en zijn dienstknecht in 2 Koningen 6 vers 8 tot met 17. We konden zien aan de berg van verheerlijken hoe Mozes en Elia verscheen in Matteüs 17 vanaf vers 1 tot met 8. We konden zien hoe Jezus een onreine geest in de tempel van een man wegstuurde, Marcus 1 vers 21. We konden zien hoe Jezus de man die bezeten was door een legioen aan demonen bevrijd werd, Marcus 5 vers 1 tot met 15. We konden zien hoe Paulus een dame die eigenlijk waarzeggerij deed, de geest uit haar wegdreef. Dat was in het boek van Handelingen 16 vers 16 tot met 18. We konden zien hoe Bileam de ezel en de engel, dus met andere woorden, Bileam de profeet zag de engel niet, maar de ezel wel. Nummeri 22 vers 21 kun je dat ook voor jezelf even lezen. En we hebben gezegd dat er een disclaimer eigenlijk dat de vijand is al verslagen en we hoeven niet bang te zijn voor hem. Maar we bestuderen het zodat we niet onwetend zijn over zijn werken. Nogmaals, de vijand is al verslagen en we hoeven niet bang te zijn voor hem. Maar het is belangrijk om te weten, zodat we niet onwetend zijn over zijn werking. En we hebben ook gezegd dat het koninkrijk van duisternis is een koninkrijk. Satan heeft een koninkrijk. Op één dag natuurlijk is dat koninkrijk helemaal verbroken, helemaal in de hel gegooid. Natuurlijk, dat is de laatste dag, wanneer de oordeel, de Great White Throne Judgment, wordt het genoemd. Dan zal Satan voor eens en voor altijd is klaar. Nu is hij al verslagen aan het kruis en wij als gelovigen mogen in dat overwinning wandelen. We mogen in dat overwinning leven. Dan hebben wij gesproken over Satan, wie is hij en waar komt hij vandaan? En ik had gezegd dat hij is de God van deze tijdsperk. Niet de God van deze wereld, maar de God van deze tijdsperk. Dat is hoe mensen denken vandaag de dag. Zijn allemaal satanische invloeden. En de meeste filosofie die wij hebben, eigenlijk de meeste Griekse filosofie en de meeste wereldse filosofieën, Romeinse / Griekse of Medische Persische filosofieën, de meeste van deze filosofieën zijn geïnspireerd vanuit de put van de hel. Het is niet een filosofie van God. Nou, we hebben gekeken wie Satan was en waar hij vandaan komt. Gisteren hebben wij gekeken naar demonische werken, hoe Satan, de natuur van Satan en zijn volgeling eigenlijk, hoe ze te werk gaan. Vandaag wil ik even een paar dingen behandelen. Natuurlijk, eerst moeten wij kijken naar het vlees, oké? Niet alles gelijk is satanisch. Niet alles is wat? Satanisch. Sommige dingen zijn het vlees. En de vlees, als we echt teruggaan, dat vlees is ontstaan natuurlijk na de val van de mens. We kunnen nog steeds zeggen dat vlees is satanisch, omdat de slang had Eva verleid, waardoor de mens was gevallen. En na de gevallen staat van de mens is dat wat we het vlees noemen. Het zijn de niet goede neigingen van de gevallen staat van de mens. De vlees is niet het lichaam. Het lichaam is een blanco check. Het lichaam moet je gewoon trainen. Het lichaam kan je trainen om jou te gehoorzamen. Dan gaan we gewoon kijken naar karakteristieken van het vlees. Nummer 1 is jaloezie. Nummer 2 is divisie. Nummer 3 is aannames. Nummer 4 is haat. En nummer 5 is onverdraagzaamheid. Nou, meer over dit kan je lezen in het boek van Galaten 5. Vanaf vers 16. Ik wil er niet zoveel dieper op ingaan. Ik wil gewoon blijven bij de geestelijke wereld. Nou, ik heb al eerder uitgelegd de verschillende school of thoughts waar mensen denken dat demonen vandaan komen. Oké? De ene zegt dat demonen zijn gevallen engelen. Maar dat is bijna onmogelijk, want gevallen engelen hebben een eigen lichaam. En zelfs de groep engelen die met vrouwen sliepen in Genesis 6, zij konden van gedaante veranderen. En de tweede school of thought zegt dat de demonen zijn geesten van de reuzen. De reuzen zijn de wezens die zijn ontstaan vanuit De vrouwen, de menselijke vrouwen, die sliepen met engelen die mens waren geworden. Toen kwamen de reuzen en de geest was mixed. Waardoor de DNA was niet de normale menselijke DNA. Waardoor deze mensen, wat we reuzen destijds, de Nephilim destijds noemen, ze hadden een andere DNA. Daarom konden ze zo groter zijn dan een normale mens. En er is een andere school of thought die ook zegt dat demonen zijn de creaties die op de aarde leefden voordat Adam en Eva werd gemaakt. Voordat God de aarde opnieuw schiep en ook Adam en Eva had geschapen op de zesde dag. Dat is een school of thought, oké? Nou, laten we kijken naar de structuur van het koninkrijk van Satan. Satan heeft een structuur. We gaan daarna kijken hoe die te werk gaat. In het boek van Efeze 6, vanaf vers 12. Het zegt, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dus met andere woorden, hij zegt, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden. Hij begint een aantal structuren te noemen. Oké, we gaan dit gelijk opschrijven. Overheden, machten, wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk en kwade geesten in de hemelse gewesten. Dan gaan we gelijk over naar Colossense 1, vers 16. En hij zegt, want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn, die zichtbare en onzichtbare zijn, tronen, heerschappijen, overheden en machten zijn door hem en voor hem geschapen. Dus we zien hier vier nieuwe, eigenlijk niet nieuw, want een paar zijn nog van de andere. Hij zegt dus tronen, heerschappijen, overheden, hebben wij al natuurlijk van Efeze 6, en machten. Dus we gaan kijken naar de structuur van Satan. We zien daar dus een zeven laag structuur. Nummer 1 zijn overheden, dat zijn chiefs. Satan heeft zijn chiefs, oké? En deze zijn wie de orders geven aan de anderen. Nummer 2 zijn machten. Eigenlijk nummer 1 is overheden. Dat is het Grieks woord ache. Ache, dat is dus de chief, waar iets is begonnen. Oké? Nummer 2 zijn machten. En de machten is het Grieks woord exousia. Dat is hetzelfde woord die Jezus gebruikte in Matteüs 28. Toen hij zei, alle macht is aan mij gegeven, alle exousia. Dat is het woord autoriteit. Matteüs 28 zegt hij, vers 18. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hem en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Exousia. Nou, Jezus gaf ons de autoriteit. Maar blijkbaar zijn er een groep engelen die exousia heten. Machten worden ze genoemd. Dat zijn engelen, engelenwezens, eigenlijk is het beter om te zeggen, angelic beings, die, ja, die machten hebben. En we praten nu over de gevallen machten, oké? Niet de ene die nog steeds bij de Heeren zijn, maar de groep engelen die gevallen zijn. Machten. Nummer 3. Zijn structuur wereldbeheersers van de duisternis van onze tijdsperk. Dat zijn Cosmos Kratos. Ze zijn degene die de denkwijze, eigenlijk verschillende mensen beïnvloeden. Het zijn de wezens die de denkwijze bepalen van de gevallen wereld. Nou, wij niet, want wij hebben onze denkwijze vanuit het woord van God. En we prediken zodat meerdere mensen deze exacte denkwijze die wij hebben kunnen gebruiken door het woord van God. Maar de cosmocraten zijn wereldbeheersers van de duisternis van deze tijdperk. Al de duistere dingen die gebeuren in deze tijdperk waarin wij leven, de moord, de oorlogen, zijn gedaan door deze gevallen wezens. Oké? Nummer 4 zijn de kwade geesten in hemelse gewesten. Dit zijn geesten die eigenlijk in de hemelse gewesten aan het functioneren zijn. Dan heb je tronen. En heerschappijen, keiwers, dat zijn eigenlijk wat hogere engelen. Oké, en dan heb je krachten, dat zijn dunamis. Dus Satan heeft een structuur. Vanuit de twee schriften, vanuit het boek van Efeze 6 vers 12, Colossense 1 vers 16, kan je deze structuur eruit halen. Ik zou je aanmoedigen wanneer je thuis bent, zeg van je bent nu onderweg. je bent in de auto of wat dan ook, om deze aflevering opnieuw te beluisteren en deze twee schriften te kijken. Efeze 6 vers 12, Colossense 1 vers 16. En maak je eigen studie ervan. Dus het is belangrijk om te weten dat Satan een structuur heeft. Nou, laten we kijken dus naar de listige verleidingen van de Satan. Als we kijken naar de listige verleidingen van de Satan, lezen wij in het boek van Efeze 6. Vanaf vers 12 zegt hij, want de strijd hebben wij niet tegen vlees en bloed. Laten we vanaf vers 11 lezen. Hij zegt, bekleed u met de hele wapenrusting van God aan, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Nou, wat zijn de listige verleidingen van de duivel? Dat is het woord methodia. Dat woord methodia betekent strategieën. De Satan heeft strategieën. Wat betekent dat? Strategieën hoe hij mensen moet misleiden. Vaak denken mensen dat Satan gewoon dingen doet. Hij heeft strategieën. Okay? Hoe hij de mens moet misleiden. Hoe hij mensen misleidt en kan aanklagen. En al deze dingen kan doen zodat ze niet in Jezus komen te geloven. Hoe hij de verhalen kan verdraaien. En sommige mensen die zeggen van, ja, Jezus was niet aan het kruis gestorven. Dat Jezus was gewoon, hij was geswapt aan het kruis. Dat zeggen de islam eigenlijk, oké? Nou, hoe is dat verhaal gekomen? Inspiratie van Satan. Mohammed zei, hij ontving een visioen in een grot. En God sprak tot hem. We weten donders goed dat het niet de God van de Bijbel is. Donders goed, het is niet de God van de Bijbel. En dat de engel van de Heer Michaël bij hem kwam. We weten donders goed, het was niet Michaël. Het was een andere engel, niet de Michaël die wij kennen van de Bijbel. Dus Satan heeft in de loop der jaren strategieën ontwikkeld om het evangelie eigenlijk in discrediet te brengen. Nog steeds gaat het woord van God door. Het is nog steeds krachtig en we zien de resultaten. Mensen komen tot de Heer. Maar hij heeft strategieën. Hij heeft dingen in plaats. Hij heeft mensen daarvoor in plaats die hij gebruikt. Die hij gebruikt. Of ideeën in plaats. Stel je voor, oké, dus ze zeggen nu, je mag geen Bijbel op school lezen. Als het niet een christelijke school is, mag je niet praten over de Bijbel. Terwijl vroeger bij elke school kon je praten over de Bijbel. Waarom? Satan wil niet dat kinderen het woord van God horen. Vandaag de dag, je ziet mensen die totaal niet zijn opgevoed in het geloof. Dus ze hebben nooit erover gehoord thuis. Terwijl vroeger iedereen had een Bijbel thuis. Iedereen had een Bijbel thuis. En je wist wel iets over het evangelie. Dus in de loop der jaren heeft Satan strategieën ontwikkeld om de mensen te misleiden. Satan heeft strategieën. Hij heeft ook methodologieën. Dus hij gebruikt methoden. Oké, dat woord methodia, verleidingen van de vijand. Hij heeft strategieën, hij heeft methoden, hij heeft een georganiseerde systeem. We hebben dus net gelezen de 7 lagen erover. En deze lagen zien we dat Satan heeft een georganiseerde systeem. En dan zijn we vergeten nog de demonen, want de demonen komen daarna. Wat doen de demonen? De demonen voeren uit de opdrachten van deze lagen. Wat ze moeten doen. De demonen zijn de laagste lagen van Satans strategie. Dus Satan heeft een strategie hoe hij de mens wil misleiden. En wij als kinderen van God, wij moeten niet onwetend zijn over zijn werken. De strijd is al gewonnen aan het kruis. Jezus Christus zei, alle macht is aan mij gegeven. Dus met andere woorden, Jezus heeft al overwonnen. Maar het is belangrijk dat wij inzicht daarin hebben. En wetend dat, hoe al Jezus heeft overwonnen, dus Satan gaat nog rond als een brullende leeuw. Maar bovenal, herken jouw autoriteit en jouw identiteit in Christus. En wees niet bang. Amen. Wees niet bang. Erken je autoriteit. En als de Satan komt, zegt Satan, ga weg van mij in de naam van Jezus. Want de naam is boven elke andere naam. Nou, ik ga je mee afsluiten vandaag. Het is alweer vrijdag, laatste werkdag van de week. En het weekend. Zorg dat je je zondagsdienst niet mist. Oké? Het is belangrijk. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Wees attent en wees aanwezig in de dienst. Het is heel cruciaal. En ik geloof dat je een gezegend weekend zou hebben, mits je naar de kerk gaat. Natuurlijk heb je een gezegend weekend, maar doe je best om naar de kerk te gaan. En laat jouw zondags, je onderlinge bijeenkomst niet naliggen. En zoek een kerk op die bij je past, of zoek een kerk op waar het woord van God gepredikt wordt. Wij zitten hier aan het land van Oversteen nummer 6, Choice Nation, Netherlands. Je bent van harte welkom. Van nu wil ik zeggen God zegen en tot volgende week. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8:00 ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9:00, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
3: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Ik wil je vandaag bemoedigen en aansporen met deze woorden van Paulus uit Colossenzen 2 vers 6. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem. Je weet nu dat God jou in Christus als heilig en volmaakt ziet. Dit betekent niet dat je nooit meer zondigt of dat je geen vergeving meer nodig hebt. In je dagelijkse wandel met Jezus ga je struikelend achter hem aan. Jacobus 3 vers 2 zegt onomwonden, want wij struiken alle in veel opzichten. Maar wat is dan het verschil tussen een zondaar en een heilige als ze allebei zondigen? Spreuken 28 vers 13 geeft ons het antwoord. Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleidt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen. Het verschil tussen een zondaar en een heilige die zondigt, is dat de zondaar zijn zonde zal bedekken, verbergen, en dat de heilige zijn zonde zal belijden. Dat is het verschil tussen in zonde leven, dat doen de zondaars, en zondigen, heiligen die struikelend achter Jezus aangaan. Toen je nog een zondaar was, zondigde je overeenkomstig jouw zondige natuur en leefde je in zonde. Nu je in Christus een heilige bent geworden, gaat zondigen in tegen je nieuwe identiteit in Christus. En is er in jou een verlangen om het met God in orde te maken als je gezondigd hebt door je zonde te belijden? Het is precies zoals de apostel Johannes het zegt in 1 Johannes 3 vers 9. Wie nieuw leven van God ontvangen heeft, kan niet langer zondigen, omdat het leven van God in hem is. Hij kan niet langer doorgaan met zondigen, zegt Johannes, omdat God zijn vader is.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: De gospelzender van Nederland. God Radio.
6: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
7: Wilt u aanmonsteren voor het leger van Christus Jezus? In 2 Timotheüs 2 vers 3 lezen we: leid met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Wilt u aanmonsteren? Er is een leger dat zo sterk is en zo goed bewapend en onder zulk een volmaakte leiding dat de overwinning zeker is. Dat is geen leger dat vecht voor een bepaald land. Het is een wereldleger. Weet u wat de toekomst van de wereld is? Een vrederijk. Vrede op aarde gelijk in de hemel. Een aarde bedekt met de kennis des Heren zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Zwaarden herbewerkt tot ploegscharen. Wilt u meer bijzonderheden weten? Gaat u het dan maar eens puren uit de woorden van de profeten, de woorden van de Heer Jezus zelf en van de apostelen, en dan het boek van de Openbaring van Johannes. Ik hoorde dit verhaal van Napoleon. Er was een nieuwe groep soldaten aangemonsterd en hij sprak ze zo toe: mannen, als je in mijn leger strijdt, dan kun je ervan op aan dat dikwijls als je hongerig bent, er geen eten blijkt te zijn. Als het slecht weer is, soms geen dak boven je hoofd. Wat je wacht is bloed en zweet. Maar één ding kan ik je verzekeren: als je voor mij vecht, dan zet je je leven in voor Napoleon, die nog nooit een slag verloor. Denk nu een minuut na. Wil je toch soldaat in mijn leger zijn, kom dan een stap voorwaarts. Hij keerde zich om en wachtte een minuut. Toen keek hij naar de jonge mannen. Ze stonden nog schouder aan schouder. Hij zei: ik geef jullie nog één kans. Is er niet één die het aandurft? Nog één minuut wacht ik. Dat hoeft niet, riep er één. We zijn allemaal een stap vooruit gekomen. Napoleon verloor zijn laatste slag. Koning Jezus zal niet verliezen. Hij was overwinnaar, hij is overwinnaar en hij zal overwinnaar zijn. Hij zelf waarschuwde: als je mij volgt, dan betekent dat een kruis op je nemen. Sterven als het tarwegraan, dat pas vrucht brengt als het sterft in de grond. Je leven verliezen voor mij, dan zul je het winnen. Ja, het kan martelaarschap betekenen. Petrus zegt in 1 Peter 4, vers 12: geliefde, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwamen. Integendeel, verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad leidt, zijt gij zalig, daar de geest der heerlijkheid en de geest Gods op u rust. In een land waar het gevaarlijk was om Jezus te volgen, kwam een jonge man naar me toe. We hadden met de hele gemeente samen geluisterd naar wat de Heilige Geest ons te zeggen had over het volgen van hem. Van hem die uit de hemel naar deze aarde was gekomen en hier geleefd heeft en toen gestorven is aan het kruis van Golgotha. Omdat hij ons zo geweldig lief had en hij ons voor de eeuwigheid redden wilde. Die jongen zei: nu ben ik bereid voor Jezus te leven en te sterven, als hij dat wil. Toen las ik in die jongen zijn ogen de geest der heerlijkheid, waar Petrus van sprak. Het doel van de wereldstrijd waar wij middenin staan is vrede op aarde. Johannes heeft geschreven in Openbaring 21, vers 3 tot 5: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn en hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. En hij die op de troon gezeten is, dat is Jezus, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik hoorde een jonge man zeggen die dat gelezen had: God wil het ganse heelal vol plakken met foto's van zijn zoon. Ja, dat joch zei het op zijn manier, maar hij snapte er toch aardig veel van wat er komt op deze wereld. Jesaja zegt in Jesaja 11, vers 9: deze aarde zal bedekt worden met kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Dan zal er in Biafra en Vietnam ook vrede zijn. En kennis des Heren. Ik ben niet in Biafra geweest, wel in Vietnam. En ik weet, o mensen, het is zo erg. Nou ja, houd daar maar over op, zegt u. Ik kan er toch niets aan doen. Nee, kunt u niet? Ik geloof het wel. Als u aanmonstert in het leger van koning Jezus, dan gaat u gebruikt worden de komst van Jezus op aarde te verhaasten. Die komst als hij alles nieuw gaat maken, als hij als koning gaat heersen. Dat gebeurt pas als de volheid der heidenen binnenkomt, Romeinen 11, vers 25. Die man, die vrouw, dat kind dat u vandaag ontmoet, kon de laatste zijn waardoor de volheid er is. Is het uw lijden waard om voor koning Jezus te strijden? Kijk maar even naar Biafra en Vietnam. Ach, het kan ook dichter bij huis. Er is genoeg misère in Holland en in het land waar u die luistert woont. In plaats van zwaarden, ploegscharen. De wolf zal met het lam verkeren, een vrede die alle verstand te boven gaat. Liefde onuitsprekelijk. De vrucht des geestes, overal. Liefde, vrede, blijdschap, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Galaten 5, vers 22. Laten we bidden. Heer Jezus, kom spoedig. En doe wat u beloofd hebt. Dank u dat u ze allemaal gaat gebruiken. Die daarnet of nu geantwoord hebben. Ja, Heer Jezus. Schrijf u mij maar in het boek des levens en op de presentielijst van uw soldaten. Ik wil lijden met de anderen als een goed soldaat van Jezus Christus. Waar u hem ook gebruiken wilt. Halleluja. Amen.
8: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
5: God Radio, je radio leeft weer.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Robin Prijs. Vandaag gaan we het hebben over levensheiliging begint in je gedachten.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: Britse soldaten zijn haast niet in staat om te spreken zonder te vloeken en schelden. Tenzij ze gered zijn. Dus ik hoorde dat dag in, dag uit, 4,5 jaar lang. Maar ik heb me er niet uit eigen wil aan blootgesteld. Ik kon er niet omheen. Ik heb het door Gods genade nooit bewust opgezocht. Ik heb me nooit bewust blootgesteld aan iets wat me zal bevuilen. Als predikant ben ik extra voorzichtig, omdat ik weet dat als ik iets mijn gedachten binnen laat komen, dan komt het er vroeg of laat uit. Mogelijk als ik aan het preken ben. Ik bewaak daarom mijn denken en Rut is mijn getuige. Dat doe ik dus niet. Ik laat bewust niets mijn denken binnen wat het woord van God zou kunnen bederven. Alles wat God me geeft om te verkondigen. Ik stel voor dat ieder van ons dit moet overwegen. Je hoeft misschien niet exact dezelfde houding aan te nemen als ik, maar je moet jezelf wel afvragen: raak ik het onreine aan? Stel ik mezelf onnodig bloot aan dingen die mijn denken vervuilen? Jezus zei: gezegend zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. En het boek Spreuken zegt: behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Alles wat er in het leven is, komt voort uit je hart. Als je een zuiver hart hebt, dan zul je dus ook een zuiver leven hebben. En als je hart onzuiver is, dan zal ook je leven onzuiver zijn. Dat is een onveranderlijke wet die al het menselijke gedrag stuurt. En onthoud, wat je bewaart in je hart, dat bepaalt de richting van je leven. Je kunt niet de verkeerde dingen in je hart hebben en toch goed leven. En je kunt ook niet de juiste dingen in je hart hebben, maar verkeerd leven. Dus wat je in je hart hebt, dat bepaalt de loop van je leven. Toen ik ooit leraar was in Afrika, in Kenia, werd ik geïnteresseerd in verschillende Afrikaanse dialecten. Waaronder eentje dat heette Loragoli. Als ik dat goed uitspreek trouwens. Dat wordt gesproken door het Maragoli-volk. En ik was directeur van een opleiding voor Afrikaanse leraren. Ik weet niet meer waarom, maar ik liep ooit binnen op de slaapzaal van de jongens en in de Lagori-taal hing Spreuken 4 vers 23 aan de muur in hun taal. Het zij, omdat hun taal eenvoudiger is, bewaak je hart met al je kracht, want alles wat er in het leven is, komt eruit. En dat ben ik nooit vergeten. Alles wat er in het leven is, komt voort uit je hart. Dus, als je een goed leven wil, moet je een zuiver, goed hart hebben. Een zuiver en schoon hart. En als je jezelf verontreinigt, dan ben jij uiteindelijk degene die daaronder het meeste zal lijden. Het gehoorzamen van de Bijbel is niet zomaar, of niet zozeer, om het heel vroom te zijn. Het is gewoon je gezonde verstand gebruiken. Want het werkt. Dan zegt God: ik zal een vader voor je zijn. En jullie zullen mijn zonen en dochters zijn, zegt de Almachtige Heer. God biedt niet aan om zomaar vader te zijn voor ieder die dat wil. Hij zegt: ik zal een vader voor je zijn als je naar mijn voorwaarden leeft. En dan voegt Paulus er nog aan toe, aan het begin van hoofdstuk 7. En je hebt me vast wel eens horen zeggen, als je in de Bijbel een omdat tegenkomt, dan moet je altijd kijken waarom het daar staat. En deze omdat slaat dus op de vorige twee versen. Omdat wij dan deze belofte hebben, geliefde, laten wij onszelf reinigen. Sommigen zeggen, sommige dingen doet God voor ons, en sommige dingen moeten we gewoon zelf doen, voor onszelf. Er zijn veel aspecten van heiliging die alleen God kan doen. Maar hier is iets wat onze eigen verantwoordelijkheid is om te doen. Laten we ons reinigen van alle vervuiling van het vlees en de geest. Vuiligheid van het vlees. Ik denk dat de meesten van ons een vrij duidelijk idee hebben wat dat inhoudt. Seksuele immoraliteit. Dronkenschap. Boosheid. Gescheld. Maar hoe zit het met vervuiling van de geest? Ik zal je één ding zeggen wat ik denk. Elke vorm van contact met het occulte is vervuiling van de geest. En vele christenen vandaag raken onbewust betrokken bij het occulte. Veel christenen lezen horoscopen. Klopt dat? Misschien niet de mensen die hier luisteren, maar laat ik je zeggen dat als je leefde in Israël onder de wet van Mozes en je las horoscopen, dan werd je ter dood gebracht. Dat is hoe God dat beschouwt. Ik ga niet in op een lijst van occultisme, dat is nu niet mijn doel. Maar ik ontdekte in mijn leven dat het me nogal wat tijd kostte om occulte invloeden helemaal te elimineren. Bijvoorbeeld, in Cambridge was mijn hoofdonderwerp van studie voor mijn proefschrift de filosofie van Plato. En heel veel mensen bewonderden Plato, ook veel christenen. In feite is er zelfs een vorm van christendom die heet neoplatonisme. Maar kortom, laten we ons reinigen van alle vuilheid van het vlees en de geest en heiliging nastreven in de vreze des Heren. Dus dat is een verantwoordelijkheid die op ons rust. Ik zou de rest van de dag kunnen spreken over hoe we dat kunnen doen, maar ook dat is niet mijn thema. Mijn thema is onze verantwoordelijkheid om zuiver te leven. Dat is niet iets wat God voor ons kan doen. Dit is iets waarvan hij zegt dat wij het voor onszelf moeten doen.

0: En dan nu de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: Uitzien naar de wederkomst. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Zijn glorie straalt aan de hemel. De aarde is vol van zijn roem. Schittering is er als zonlicht. Stralen komen uit zijn hand, waarin zijn kracht verborgen is. Hij zal komen met de wolken. Hem worden macht, eer en het koningschap gegeven, en alle volken, natieën en talen zullen hem dienen. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet meer zal vergaan. Gods genade is openbaar geworden tot de redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. In afwachting van het geluk waarop wij hopen. De verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder, Jezus Christus. Ik richt me op wat boven is, niet wat op de aarde is. Als Christus mijn leven verschijnt, zal ook ik samen met hem in heerlijkheid verschijnen. U zegt, zie, ik kom spoedig. Ik kijk uit naar de Heer. Met heel mijn hart kijk ik naar hem uit. Ik wacht in vertrouwen op zijn woord. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemelen. Amen.
0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
4: Hemelse Vader, vandaag begin ik opnieuw met dat krachtige lied. Maak mij rein voor u. En maak dat opnieuw het diepgaande thema van mijn gebed. Ik wil gewoon niet meer de onreine taal gebruiken die in de wereld om mij heen gangbaar is geworden. Reinig u mijn gedachten, Heer, zodat mijn mond voortdurend de negenvoudige vrucht van uw geest weerspiegelt. Bewaart u mijn hart voor alle onreinheid. Amen. Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
5: And I want you to know God loves you.
4: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
5: He's never given up on you. You understand?
4: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
5: You may have given up on him, but he has never given up on you.
4: Je kunt hem opgegeven hebben, maar Hij heeft jou nooit opgegeven.
5: Thank you, Lord.
4: Dank u, Heer.
5: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
4: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
5: Praying to Jesus, not to me.
4: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
5: I'll give you the words. You say them after me.
4: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
5: Lord Jesus, I'm sorry.
4: Heere Jezus, het spijt me.
5: That I turned my back on you.
4: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
5: I went my own way.
4: En mijn eigen weg ben gegaan.
5: Tonight I repent.
4: Vandaag bekeer ik me.
5: I turn back to you.
4: Ik keer terug tot u.
5: I submit myself to you.
4: Ik onderwerp mijzelf aan u.
5: And I ask you to have your way in my life.
4: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
5: Take me as I am.
4: Neem me zoals ik ben.
5: And make me what you want me to be.
4: En maak me wat u van mij wil maken.
5: I want you to say those last words again. Take me as I am.
4: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
5: And make me what you want me to be.
4: En maak me wat u van mij wil maken.
5: In the name of Jesus.
4: In de naam van Jezus.
5: Amen.
4: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
6: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
7: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
8: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
10: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
13: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
14: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
15: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
16: What did you mean about going to Lazarus?
17: I said what I said.
15: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
18: Lord, why did you come?
19: Take away the storm. What are they doing?
15: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op...

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: God Radio. Je bent niet alleen.

soul. I need a peace that only heaven knows.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
9: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
10: What did you mean about going to Lazarus?
11: I said what I said.
9: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
12: Lord, why didn't you come?
11: Take away the storm. What are they doing?
9: Download nu de gratis app en start met kijken.
13: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop." Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio. En laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
7: The Weekend Show.
8: The Weekend Show.
9: Guard Radio staat aan.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Mazzel tof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why didn't you come?
9: Take away the storm. What are they doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
7: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.
8: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoet.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
5: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
9: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
10: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
3: God Radio staat aan.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltofreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
9: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
10: Nu te zien op New Faith Network.
11: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
12: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
10: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: God Radio. Je bent niet alleen.
1: Can't catch a break.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, Hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop.

God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
10: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
11: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
12: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
1: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
7: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
9: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Gisteren stonden we stil bij het kleed van bevrijding waar Jesaja over sprak. Vandaag zoomen we in op de mantel van gerechtigheid waar Jesaja ook over spreekt. We lezen nog één keer Jesaja 61 vers 10 waar staat: Ik vind grote vreugde in de Heer. Mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij 1. Het kleed van de bevrijding aan. En 2. Hij hulde mij in de mantel van de gerechtigheid. Zoals een bruidegom een kroon opzet. Zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. Jesaja 61 vers 10. Gods genade is dubbel feest. Want nadat je het kleed van bevrijding hebt ontvangen, word je door Jezus volledig bedekt met de mantel van de rechtvaardigheid. Jezus is jouw mantel van gerechtigheid. De mantel van Gods goedkeuring. Alleen in hem verklaart God je rechtvaardig en word je door hem aangenomen als zijn kind. Bekleed met en gehuld in Christus gaat jouw karakter steeds meer op zijn karakter lijken. Het dragen van de mantel van gerechtigheid leert jou te staan in je nieuwe identiteit. Je leven hoeft niet langer gekenmerkt te worden door schuld, schaamte en schande. De mantel van gerechtigheid plaatst jou in een nieuwe positie van gerechtigheid, van eer en kracht. Het geeft je eerherstel en een nieuw leven om in eenheid met Christus te regeren onder alle omstandigheden. Paulus zegt in Colossenzen 3 vers 10 dat we de nieuwe mens hebben aangetrokken die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Het Engels heeft een woord voor het kleed van bevrijding, mercy. En een woord voor de mantel van gerechtigheid, grace. Vergeving en genade. Gods genade is dus dubbel feest, want hij heeft jou met zijn kleed en met zijn mantel omhuld. Je mag het Bijbelgedeelte uit Jesaja 61 vers 10 nu ook op jezelf toepassen. Je mag zeggen: Ik ben zeer vrolijk in de Heer. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met Christus.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
9: Holy, holy, holy, you Lord.
10: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship. Just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

breakthrough.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: feel like I'm in my church right now.
1: All right.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op SamenChristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op SamenChristen.nl.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
11: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, de financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: it to me.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag. Wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: of kings, King of kings, Lord, I worship you. King of kings, singing. King of kings, Lord.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerrelaties.nl.
2: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en